0: is 105. Het is 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Comomeer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de

0: Ja, de beat is ook voor jou.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het gebouw, in enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Een van de verdachten van de voorbereidingen voor een aanslag op de Joodse synagoge in Heemstede zegt dat hij onder druk is gezet. Volgens het OM stuurde de 18-jarige jongen twee medeverdachten aan om daar een vuurwerkbom te laten ontploffen. Zijn advocaat zegt dat hij niet wist dat het om een synagoge ging en dacht dat er een cobra bij een bedrijf zou worden bezorgd. De politie voorkwam de explosie en vond na de aanhoudingen onder meer benzine, terpentine en een cobra. Bij de Veerplas komt een nieuw horecapaviljoen dat het hele jaar open is. Op de plek van het voormalig veerkwartier verrijst Botanica, met een groot terras aan het water en ruimte voor kleinschalige evenementen. De initiatiefnemers hopen ook een kleine camping met tiny houses en camperplaatsen aan te leggen. De opening staat gepland voor het voorjaar of de zomer van 2028. Een auto aan de Brouwersvaart is gisternacht uitgebrand. Ook een auto die ernaast stond liep schade op, maar niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de brand en sluit brandstichting niet uit. Eerder ging in dezelfde straat al een auto en een bootje in vlammen op. En 15 tieners uit Heemstede hebben een kijkje genomen bij de reddingsbrigade in Zandvoort. Ze kregen onder meer een rondleiding.
2: We zijn sowieso wezen zwemmen en we hebben een hele uitleg gekregen over hoe het allemaal werkt in de reddingsbrigade. En wat er allemaal nou op zo'n boot zit en in zo'n auto zit.
3: En het zou mooi zijn als mensen ook zeggen van joh, lijkt me heel leuk om te doen ook als ik later groot ben.
2: Nou ja, ik ga liever bij de politie, maar alsnog, het lijkt er wel op.
4: Wel leuk om mensen op te sporen, maar in de zee met al die kwallen en enge beesten, nee, dat doe ik ook niet.
1: Het bezoek maakt deel uit van het project Werk aan de Winkel, waarbij jongeren kennis maken met verschillende beroepen.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Amerika heeft aanvallen uitgevoerd op Iran als reactie op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. In New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties om het flatgebouw te stabiliseren dat deels dreigt in te storten. Gisteren ontdekten bouwvakkers verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 23 tot 26 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke

0: ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de dag. Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat sinds de staakt het vuren doet. Dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
2: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zover niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
4: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
2: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Pedro van Nooy.
5: Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag.

Eros Ramazzotti en Più Bella Cosa. Nou, dan krijg je vakantiegevoel, hè, van het Italiaanse. Più Bella Cosa. Ik hoor al die promo voor Zandvoort. En dan zegt Rudy aan het einde, andiamo, andiamo. Toen dacht ik, nou, dan moet er een Italiaanse plaat achter deze morgen. Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag. Het is 7:08 op woensdag 8 juli. En wat een avond hadden we gisteravond. Hè? Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n WK voetbalkijker. Maar ik zat gisteren met mijn zoon op de bank. Want we wilden toch even naar Argentinië kijken. Nou, ik denk het gaat gebeuren. Hè? Argentinië wordt er gewoon uitgeknikkerd. Het stond er gewoon 2-0 achter, een kwartiertje voor tijd. En toen opeens ging de motor aan en gebeurde er van alles. En toch weer Lionel Messi. Nou, wat een thriller was dat. En toen zipte ik nog even door naar Wimbledon. Toen kwam ik daar in een prachtige tenniswedstrijd terecht tussen Félix Auger-Aliassime, oftewel AA, tegen Novak Djokovic. Dat was ook wel zo'n thriller. Ik heb er bijna gewoon slecht van geslapen. Maar goed, ik ben wel wakker en ik ben gewoon hier even na 7 op een dag die een beetje, nou, toch wel een beetje bewolkt is begonnen. Het was een warme, plakkerige nacht, vond ik zelf. Ik had het idee dat het buiten bijna 20 graden was. Het voelt nu wel lekker. Het is een beetje bewolkt. Er staat een beetje een noordenwindje. Volgens mij gaat het langzaam vandaag wel beter worden. Straks kijken we even samen naar het weer. Hoe dat de komende 24 uur zich ontwikkelt. Nou goed, en verder hou ik je deze ochtend natuurlijk zoals altijd op de hoogte van alles wat er gebeurt in Haarlem en omstreken. Kijken we ook nog even over de grenzen van de streek heen. Wat er verder in Nederland gebeurt en in de rest van de wereld. Ik heb het Haarlems Dagblad naast me liggen. Kijken of die er vandaag nog iets interessants te melden hebben. En ik heb gisteravond ook eens nagedacht over wat lekkere plaatjes die ik vandaag zou draaien. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, het is festivaltijd, hè. En dat was een paar jaar geleden, was er Goldband op al die festivals te zien. En op dit moment is het eigenlijk best een beetje stil rondom Goldband. Ik weet niet, misschien hebben ze een sabbatical of zo. Maar goed, niet getreurd. We hebben ze wel gewoon hier

Alex Warren. Fever Dream. Was een tijdje de nummer 1 in Nederland. We staan nog steeds in de hitlijst. En, maar je hoort hem eigenlijk niet zo vaak meer. 6:15 geworden op Haarlem 105. Vandaag grotendeels bewolkt met een temperatuur rond de 17 graden. Op dit moment noordwestenwind, windkracht 2 tot 3. De loop van de dag klaart het op. Het wordt dan vanmiddag een graadje of 22. Met af en toe wat zon. Het blijft droog. Vanavond koelt het terug naar 18 graden met wat wolken. En de wind die blijft uit het noordwesten komen. Morgen gaat het weer de goede kant op. Dan wordt het zonniger en warmer met temperaturen die op gaan lopen tot 25 à 26 graden. Kijk, dat willen we horen. Dat is nou een mooie temperatuur, daar doen we het voor. Straks om 19:30 het Haarlem 105 nieuwsoverzicht met aandacht voor een verdachte van de aanslag in een synagoge in Heemstede. Die zegt dat hij onder druk handelde. Een autobrand aan de Brouwersvaart en een nieuw paviljoen aan de Veerplas. Dat en meer straks om 19:30 in het Haarlem 105 nieuws met Wessel van Opstal.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

mooiste eerbetoon aan alle vaders. Ik heb hem een keer live gezien, Stef Bos, in een concert in de Meers in Hoofddorp. Is echt zeer, zeer, zeer de moeite waard. En hij zingt prachtige liedjes zoals deze. Stef Bos en papa. 3 voor 7:30, straks het Haarlem 105 nieuws. Dit is Greg.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Een van de verdachten van de voorbereidingen voor een aanslag op de Joodse synagoge in Heemstede zegt dat hij onder druk is gezet. Volgens het OM stuurde de 18-jarige jongen twee medeverdachten aan om daar een vuurwerkbom te laten ontploffen. Zijn advocaat zegt dat hij niet wist dat het om een synagoge ging en dacht dat er een cobra bij een bedrijf zou worden bezorgd. De politie voorkwam de explosie en vond na de aanhoudingen onder meer benzine, terpentine en een cobra. De opknapbeurt van de Rustenburgerlaan in Haarlem wordt ruim 1,5 miljoen euro duurder dan gepland. Dat komt doordat de staalslakken onder de weg verplicht moeten worden verwijderd. De totale kosten lopen daarmee op tot 5 miljoen euro. De gemeente wil de werkzaamheden uiterlijk eind 2028 afronden. Bij de Veerplas komt een nieuw horecapaviljoen dat het hele jaar open is. Op de plek van het voormalig veerkwartier verrijst Botanica, met een groot terras aan het water en ruimte voor kleinschalige evenementen. De initiatiefnemers hopen ook een kleine camping met tiny houses en camperplaatsen aan te leggen. De opening staat gepland voor het voorjaar of de zomer van 2028. En 15 tieners uit Heemstede hebben een kijkje genomen bij de reddingsbrigade in Zandvoort. Ze kregen onder meer een rondleiding.
3: We zijn sowieso wezen zwemmen en we hebben een hele uitleg gekregen over hoe het allemaal werkt in de reddingsbrigade. En wat er allemaal nou op zo'n boot zit en in zo'n auto zit.
4: En het zou mooi zijn als mensen ook zeggen van joh, lijkt me heel leuk om te doen ook. Als ik later groot ben.
3: Nou ja, ik ga liever bij de politie. Maar alsnog, het lijkt er wel op.
5: Wel leuk om mensen op te sporen. Maar in de zee met al die kwallen en enge beesten, nee, dat doe ik ook niet.
2: Het bezoek maakt deel uit van het project Werk aan de Winkel, waarbij jongeren kennis maken met verschillende beroepen.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS is het een reactie op aanvallen door Iran op schepen in de Straat van Hormuz. Iran bestookte vanochtend als vergelding Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De eigenaar had er geen vergunning voor. Hij is aangehouden. Het weer eerst bewolkt, vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt vandaag zo'n 25 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Al Horn en Taste So Good. En de Moral Snap en The Power. Het is 8:10 geworden op Haarlem 105. Als je net wakker bent geworden, goedemorgen. Je luistert tot 10:00 naar vandaag de dag, waarin we je bijpraten over alles wat er gebeurt in onze regio en in de rest van de wereld. Het nieuws begint een beetje op te drogen. Het is een beetje komkommertijd. Er is niet echt veel hard nieuws, zeker niet uit de regio. Politiek gaat ook een beetje in recesstand. Sommige mensen die, noemen het vakantie. Ondertussen werken een heleboel politici, weet ik ook wel, gewoon keihard door. Alleen er wordt even niet plenair vergaderd, zoals dat dan zo mooi heet. Maar er is toch wel genoeg andere aandacht voor dingen die er gebeuren in de regio. Bijvoorbeeld, vanaf vandaag begint Vakantieland Haarlem. Dat is een vijfdaags evenement aan de Kleverlaan hier in Haarlem. En de plek daar wordt helemaal omgetoverd tot een feestparadijs, zoals ze zelf schrijven, voor jong en oud. Nou, wat kan je er allemaal doen? Nou, er zijn springkussens en stormbanen voor de kids. Nou, kun je lekker rennen, klimmen en glijden. Verder zijn er kermisattracties, er zijn spelletjes. Er is ook gedacht aan de inwendige mensen. Je kan eten en drinken. Er zijn foodtrucks met internationale gerechten. En wat ook heel leuk is, is dat clown Milko langskomt van Circus Rens. Hij geeft 2 gratis voorstellingen. Morgen geeft hij er eentje, donderdag. En dan geeft hij zaterdag eentje op 11 juli. Dus Vakantieland Haarlem aan de Kleverlaan hier in de stad. Hartstikke leuk om naartoe te gaan. En die stormbanen, ja, dat is natuurlijk, dat vinden die kids echt fantastisch. Ik ben wel eens met mijn kinderen in een herfstvakantie naar de verzandhal geweest in Nieuw-Vennep. In dat soort vakanties, dan bouwen ze die hele verzandhal helemaal vol met stormbanen. En dat zijn er niet 5, maar dat zijn er wel 50, denk ik. En van die grote opblaasbare klimdingen en zo. En dan moet je voorstellen dat je in zo'n hal zit met, nou, ik denk 2000 gillende kinderen om je heen. Dan krijg je een beetje beeld hoe dat eruit ziet. Maar vandaag is gewoon leuk, want het is lekker in de open lucht. Het is hartstikke mooi weer. Dus als je nog geen plannen had om iets te gaan doen met de kids vandaag, dan weet je waar je moet zijn. Kleverlaan Haarlem, Vakantieland Haarlem. En het duurt tot en met komende zondag. Veel plezier, zou ik zeggen.

Best gewaagd, hoor. Best gewaagd als je zo'n gaaf nummer hebt, om er dan een remake van te maken. Maar ik vind het mooi gelukt. Het is Arda en de Munnik met Ronnie Flex. En dan heet het niet De Kapitein deel 2, maar dan heet het gewoon CD van jou, CD van mij. Want ja, zo kennen we dat liedje natuurlijk ook met z'n allen.

Joshua Caddison en Jesse. 7:50 geworden op Haarlem 105. Ja, het is vakantietijd. Dat betekent ook dat er altijd weer mensen zijn met huisdieren die denken, waar laat ik mijn huisdier in de vakantie? En dan voel je hem al aankomen. Die binden die dieren dan vast aan een boom. Of die zetten ze gewoon op straat. Ja, het is schandalig. Het is echt schandalig. Want als je een huisdier neemt, dan moet je ervoor zorgen. Maar het gebeurt gewoon wel. Gisteren was ook weer zo'n dag. Medewerkers van het dierentehuis Kennemerland hebben konijnen opgevangen. Die waren gedumpt hier in Haarlem in de Gozerwijnstraat. Dieren waren vervuild, vermagerd, hadden klitten in hun vacht. En het dierentehuis zegt ook heel terecht, weet je, dit is niet de oplossing. Je kunt ook gewoon hulp zoeken in plaats van die dieren zomaar ergens te dumpen. Er is altijd een andere oplossing. Het dierentehuis zegt ook dat ze het op dit moment heel erg druk hebben door een stijging van het aantal gedumpte dieren. Ja, dat is wat je natuurlijk ziet in vakantietijd. En ze vragen ook of er vrijwilligers zijn die willen helpen bij het verzorgen van met name de konijnen en de cavia's in de ochtend. Dus als je denkt, nou, ik heb vrij, ik hoef niet per se een betaalde vakantiebaan, maar ik vind het wel leuk om gewoon te helpen, iets moois te doen voor, nou, laten we zeggen, de samenleving. Dan kun je je dus nog aanmelden als vrijwilliger bij het dierentehuis Kennemerland. Ga maar even naar de website, kun je de hele verhalen lezen. En dan zie je daar toch ook wel de schrijnende verhalen van de dieren die daar gedumpt zijn. En sommigen zitten echt al heel lang in zo'n asiel. Dat is eigenlijk best wel zielig. Maar goed, ik vind altijd zo sneu als mensen dieren langs de kant dumpen. Dat is helemaal niet nodig. Breng ze dan gewoon naar het asiel. Dat kan toch gewoon. The Electric Light Orchestra.

Ik vind het een mooi duo. De karakteristieke stem van Michael McDonald. De man die onder andere de frontzanger van de Doobie Brothers is geweest. Samen met Keith Urban. And we go back. Bijna 8 uur. Ik kan er nog eentje voor je draaien. En dat zijn de Krakers.

Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het

0: strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
5: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
4: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
6: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft een doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
4: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een korte file op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Bergen-Loenersloot is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
8: Goedemorgen allemaal.
3: Pedro van Nooy.
8: Wat fijn dat je erbij bent. Dit is de woensdagochtendeditie van Vandaag de Dag.

Aldi Barsch. En Who's Johnny? Zo is het. Goedemorgen allemaal, welkom in het tweede deel van Vandaag de Dag. Voor deze woensdag 8 juli alweer. Ja, de vakantie in Noord-Holland is echt begonnen. Is helemaal losgegaan. Vandaag begint ook vakantieland Haarlem. Had ik het vorige uur al even over. Is leuk op de Kleverlaan. 5 dagen lang de gelegenheid om lekker met de kids een beetje te spelen, te rouwdouwen en te feesten. Een paar foodtrucks erbij voor lekker eten. Wat kermisattracties en zo. Nou, hartstikke leuk. Ik ga eens kijken of ik nog meer leuke dingen kan vinden die te doen zijn. En verder natuurlijk even kijken wat er in de wereld gebeurt. Ja, ophef na gisteravond. De Egyptenaren zijn woedend. Die vinden dat hun overwinning tegen Argentinië gestolen is. En dat eigenlijk de uitslag van tevoren al vast stond. Ik weet niet of je gekeken hebt, maar het was een spectaculaire avond op het WK voetbal. Althans die wedstrijd met een spectaculaire ontknoping. Met als uitkomst dat Argentinië door is naar de volgende ronde. En ook op Wimbledon was het gisteren knallen. Met een spectaculaire wedstrijd waarin Novan Djokovic ging winnen. En die mag nu tegen Jannik Sinner gaan spelen. Dus dat wordt ook leuk. Maar dan is de Tour nog lekker bezig. Waar we gisteren een grote ontsnapping hadden. En het peloton geloof ik op 12 minuten naar binnen kwam. Dus kijk hoe dat zich de komende dagen gaat ontwikkelen. Het wordt pas mooi. Ik vind zelf altijd leuk als ze echt hard de berg in gaan. Hè? Als er afgezien moet worden. Dan ga ik naar de tv en dan ga ik lekker zitten en dan ga ik kijken. Maar dat is ook vanmiddag pas weer. Goed, het tweede uur vandaag de dag. Ja, je hebt het gehoord, hè, er gebeurt eigenlijk niks op de weg. Dat is het goede nieuws. Het begint nu echt wel lekker door te rijden overal. De kranten hebben ook niet zo heel veel hard nieuws meer op dit moment. Dus je zou kunnen zeggen dat in Nederland het misschien wel een beetje komkommertijd aan het worden is. Gelukkig hebben we wel lekkere muziek, hoor. Het is heel bijzonder. Ik was bij Bruno Mars in de Arena afgelopen zaterdagavond. En ik heb toch al heel veel live concerten gezien. En meestal begint dat spetterend en knallend met een hard en up-tempo nummer. En Bruno Mars niet. Die koos ervoor om te openen met een ballad. Met deze, Risk It All.

Just turn it up and turn it Jennifer Lopez op Haarlem 105. En play. Kwart over acht geweest. Geen files in de regio, dus dat is het goede nieuws. Ja, het wordt vandaag best een redelijke dag. Graadje of 22, 23 bij ons. Bij een noordwestenwindje. Overwegende wolk. Af en toe zie je nog wel de zon. Vanaf morgen, dan wordt het echt beter. Dan gaan we wat hoger in de 20 graden. Dan gaan we naar 25 tot 26 graden.

mooie remix van Junkie XL. Disco Inferno van de Trams. 9:10 geworden. Ik zat even door het Algemeen Dagblad heen te bladeren. En nou ja, ik las daar toch een opmerkelijk bericht waarvan ik dacht, hè, doen we dat nou zo in Nederland? Je kunt je vast nog wel herinneren dat vlak voor dodenherdenking het Nationaal Monument op de Dam werd beklad door iemand met rode verf. Dat was een 25-jarige student. Kostas V. heet hij. Die verdachte die krijgt daar dus geen straf voor opgelegd. Hij heeft de kosten voor het schoonmaken heeft hij betaald, €895. En hij had dus met verf de tekst Never Again op het monument geschreven. En de rechter zei, ja, dat is opzettelijk een ingrijpende ordeverstoring. Dat is iets anders dan vreedzaam demonstreren. Het had ook op een andere manier gekund. Je had ook een spandoek kunnen maken met die boodschap erop. Maar goed, hij is wel veroordeeld, maar hij krijgt dus geen straf. Omdat hij blijkbaar al het schoonmaken heeft betaald. Maar de rechter zegt ook, ja, hij had niet het doel om het monument te beschadigen. Toen dacht ik, hallo dan, je staat toch met verf op dat ding te spuiten? Wat is dan wel het doel? En ook persoonlijke trauma's zouden een rol hebben gespeeld. Ik weet nou niet zo heel goed wat ik daarvan moet vinden. Daar ga ik toch eens even over nadenken. Maar ik vond het in ieder geval opmerkelijk nieuws dat ik tegenkwam. Over nieuws gesproken, straks om 9:30 het Haarlem 105 nieuws. Met daarin aandacht voor het opknappen van de Rustenburgerlaan. Dat valt duurder uit dan gedacht. Een autobrand aan de Brouwersvaart. En er komt een nieuw paviljoen aan de Veerplas. Nou, dat is ook wel leuk nieuws. Nou, dat en meer straks. Over een kleine 8 minuten in het Haarlem 105 nieuws met Wessel.

0: en een nacht als deze. En daarvoor nog Harry Styles en Dance No More. Ja, Harry Styles is net klaar met zijn concerten op Wembley. En hij heeft een wereldrecord neergezet. Hij heeft 12 concerten op Wembley gegeven. Dat is een record. Het record was in handen overigens van Coldplay. Die stonden er vorig jaar 10 keer met hun Music of the Swears Tour. Maar nu dus Harry Styles 12 keer op Wembley. En er kan volgens mij iets van 80.000, 90.000 man per avond in. Ik was er vorig jaar bij Coldplay. Het is echt gigantisch werkelijk. Dat is toch opmerkelijk, hè? Want in Nederland stond hij ook, het is geloof ik 10 keer in de arena of zo. Maar die kreeg hij nog niet 10 keer vol. Dat was niet helemaal gelukt. Maar goed, hij heeft dus wel een wereldrecord te pakken. Harry Styles, Jordan op Haarlem 105 met Dance No More. 8:30, hoogste tijd geworden voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
2: Haarlem 105.
3: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Een van de verdachten van de voorbereidingen voor een aanslag op de Joodse synagoge in Heemstede zegt dat hij onder druk is gezet. Volgens het OM stuurde de 18-jarige jongen 2 medeverdachten aan om daar een vuurwerkbom te laten ontploffen. Zijn advocaat zegt dat hij niet wist dat het om een synagoge ging en dacht dat er een cobra bij een bedrijf zou worden bezorgd. De politie voorkwam de explosie en vond na de aanhoudingen onder meer benzine, terpentine en een cobra. Een auto aan de Brouwersvaart is gisternacht uitgebrand. Ook een auto die ernaast stond liep schade op, maar niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de brand en sluit brandstichting niet uit. Eerder ging in dezelfde straat al een auto en een bootje in vlammen op. De opknapbeurt van de Rustenburgerlaan in Haarlem wordt ruim 1,5 miljoen euro duurder dan gepland. Dat komt doordat de staalslakken onder de weg verplicht moeten worden verwijderd. De totale kosten lopen daarmee op tot 5 miljoen euro. De gemeente wil de werkzaamheden uiterlijk eind 2028 afronden. En 15 tieners uit Heemstede hebben een kijkje genomen bij de reddingsbrigade in Zandvoort. Ze kregen onder meer een rondleiding.
4: We zijn sowieso wezen zwemmen en we hebben een hele uitleg gekregen over hoe het allemaal werkt in de reddingsbrigade. En wat er allemaal nou op zo'n boot zit en in zo'n auto zit.
5: En het zou mooi zijn als mensen ook zeggen van joh, het lijkt me heel leuk om te doen ook, als ik later groot ben.
4: Nou ja, ik ga liever bij de politie, maar alsnog, het lijkt er wel op.
6: Wel leuk om mensen op te sporen, maar in de zee met al die kwallen en enge beesten, nee, dat doe ik ook niet.
3: Het bezoek maakt deel uit van het project Werk aan de Winkel, waarbij jongeren kennis maken met verschillende beroepen.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaanse man om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het weer, eerst veel bewolking. Vanmiddag breekt de zon door en wordt het 21 tot 25 graden.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden-West en Naarden een 30 minuten vertraging na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenersloot 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Ik was erbij. Ik was er gewoon bij vorig jaar op Wembley. Wat een spektakel was dat toch. De Music of the Squares Tour van Coldplay. En ze hadden dus tot deze week het Guinness Book of Records record van de meeste optredens van één concert van één artiest op één moment in de tijd op Wembley in Londen. 10 dagen achter elkaar. Nou, niet achter elkaar, maar 10 concerten achter elkaar waren ze daar. En dat record is afgepakt door Harry Styles, die dit jaar daar 12 keer stond. Is net klaar. Nou ja, 7:08. Als je net wakker bent geworden, goedemorgen. Dit is Haarlem 105. Je luistert tot 10 uur naar vandaag de dag met nieuws, weer, verkeer en meer op je radio. Met nu Ryan Barris en de Deutsche Vita.

Rivers, La Dolce Vita. 8:50 geworden op Haarlem 105. Als je nog een huis wil in Haarlem, dat valt niet mee, hè? Dat valt niet mee om een huis te vinden in Haarlem. Er is onderzoek gedaan, landelijk onderzoek in opdracht van het kabinet. Ja, Haarlem moet bouwen om de bevolkingsgroei bij te houden. De komende 5 jaar krijgen zo'n 4320 eigenaren van nieuwbouwhuizen een sleutel hier in Haarlem. Dat staat in een rapport van het onderzoeksbureau ABF. Die hebben onderzoek gedaan in opdracht van het kabinet in heel Nederland naar de woningbouw. Maar tot 2050 moeten er nog duizenden woningen bij hier in de stad. Op dit moment staan er meer dan 80.000 huizen in Haarlem. In 2045, dat is nog een eind weg, hè? Maar dan zouden we voorbij de 88.000 huizen moeten zijn. Zo voorspelt dat onderzoeksbureau. En ja, om geen woningnood te hebben in 2050... zouden er eigenlijk 89.000 huizen bij moeten komen. Dat is meer dan 11% dan wat we nu in de stad hebben. Onvoorstelbaar, hè? Dat zijn enorme getallen werkelijk. Overigens blijkt uit het onderzoeksbureau, uit het rapport van het onderzoeksbureau ook, dat niet in de Randstad zich de grootste groei gaat voordoen, maar dat het vooral buiten de Randstad, bij kleinere gemeenten gaat gebeuren. Die gaan heel erg hard groeien om het woningprobleem in Nederland op te vangen. Maar goed, er moeten dus in Haarlem, nou zeg maar de komende 20 jaar, moeten er in ieder geval zo'n 8 à 9.000 huizen bijgebouwd kunnen worden om de bevolkingsgroei en de woningnood hier in onze stad op te vangen. Dat zijn nog eens aantallen, zeg.

My Body Isn't Ready. Dus somber. En daarvoor nog Bryan Adams en Mel C. met Oh, When You're Gone. 8:15 geweest. Er staan geen files in onze regio. Het rijdt overwegend allemaal lekker door. Heeft alles te maken natuurlijk met de vakantie in Noord-Holland. Dus even kijken naar het weer voor vandaag. De komende 24 uur. Nu nog grotendeels bewolkt met een temperatuur van rond de 17, 18 graden bij een noordwestenwindje. Kracht 2 tot 3. In de loop van de dag klaart het op. Vanmiddag zien we ook af en toe de zon. Dan wordt het een graad of 22. Blijft droog. Dan komende nacht daalt de temperatuur niet heel ver. Een graadje of 18. En dat komt vooral omdat er nog bewolking is. En dan kan die warmte niet weg. Dus het wordt weer een toch een beetje warme, plakkerige nacht, vind ik dan maar. De wind blijft wel waaien uit het noordwesten. Morgen, dan gaat het beter worden. Want dan wordt het wat zonniger en warmer. En dan kan de temperatuur op gaan lopen naar 25 à 26 graden. Dus richting het weekend ziet dat er mooi uit. Dat zijn de New Radicals op Haarlem 105. And you get what you give. Meezingen mag hoor.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag. Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
3: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle. En bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
2: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
4: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
2: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische

0: Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden-West en Naarden is de vertraging een kwartier. Er komt op bergingswerkzaamheden, twee rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Goedemorgen allemaal.
2: Pedro van Nooy.
3: Welkom bij het derde en laatste deel van vandaag de dag. En we openen met Salsa in de Summer Nights. 105. Hier is Diesel.

van Bakermat, I Love Life. En daarvoor Diesel, de Nederlandse band Diesel en Sol Solito Summer Nights. Past wel een beetje bij de tijd van het jaar, hè? Sol Solito Summer Nights. Goedemorgen, het is 10 minuten over 9 op woensdag 8 juli. Dit is het derde en laatste deel van vandaag de dag voor deze woensdag. Straks na 10 trouwens geen Jan Gaus met Haarlem Werkt. Haarlem Werkt is er wel gewoon, maar we hebben vandaag een aflevering met Rudy Nicola. Die zit op de stoel van Jan Gaus. Die mag deze week de stoel warm houden, want Jan is een paar dagen op vakantie. Ik zag op Facebook dat hij Venetië aan het verkennen is. Nou, dat is hartstikke leuk om daar in deze tijd van het jaar te zijn. Als het goed is, is het nu nog niet zo knijterdruk. Als je daar in de zomer komt, dan kun je echt over de hoofden heen lopen. Zo druk is het. Volgens mij is het om deze tijd van het jaar nog prima te doen daar. En Jan komt dan weer terug, hè? Maak je geen zorgen. Jan is er straks gewoon weer op Haarlem 105. Natuurlijk ook dit uur even kijken wat er in de regio aan nieuws gebeurt. Verkeer is er eigenlijk niet gewoon, hè? Het rijdt allemaal lekker door. Vakantietijd en ook nog eens een woensdagochtend. Vandaag even aandacht straks in Haarlem 105 voor een nieuw evenement dat in Haarlem komt aanstaande zondag. Het evenement heet Vier. We kunnen nog even kijken naar wat vakantieactiviteiten in Haarlem. En verder heb ik gewoon een lijstje met lekkere muziek voor je uitgezocht. Dat zijn zo'n beetje de ingrediënten die ik het laatste uurtje voor je klaar heb staan. Met onder andere straks de nieuwe single van Madonna. En die is best gaaf geworden, vind ik zelf. Maar eerst Snow Patrol en Chasing Cars.

kans krijgt om ze een keer live te zien, is echt een feestje, kan niet anders zeggen. Snow Patrol en Chasing Cars op Haarlem 105. Het is 9:15, tijd voor nieuwe muziek. Na 10 jaar is er een deel 2 van Confessions on the Dancefloor. Deze heet dan Confessions deel 2. En de eerste single van Madonna heet I Feel So Free.

vrijdag kwam het album uit, Confessions deel 2. De opvolger van Confessions on the Dance Floor van Madonna. En het is echt wel een gaaf album geworden. Misschien wel, nou, ik denk zeker haar beste album van de laatste jaren werkelijk. Onder andere ook medewerking van Martin Garrix. Stromae doet erop mee. Sabrina Carpenter doet erop mee. En dit is van de openingssong die je hoorde. I Feel So Free is ook gelijk de single. Als je, ik kan me voorstellen als je op de dansvloer staat in zo'n club. Weet je wel, en je gaat met de muziek mee. Nou, dan ga je helemaal los. De nieuwe Madonna. Ga hem luisteren op Spotify. Ik vind hem echt absoluut de moeite waard. Goed, 9:50 op Haarlem 105. Straks om 9:30 het Haarlem 105 nieuwsoverzicht. Met aandacht voor een nieuw paviljoen op de Veerplas, een autobrand bij de Brouwersvaart en tieners uit Heemstede die bezoeken de reddingsbrigade. Met ook de vraag, zou je zelf later dan bij de reddingsbrigade willen? En daar moeten ze nog even over nadenken, vooral vanwege de kwallen.

0: Elke donderdagavond, het is 9 en 11. Meer van dit soort muziek op Haarlem 105. En de Disco Train met Remco Lanting. Disco, funk en soul uit de jaren 70, 80, 90 tot aan nu aan toe. 9:30, bijna. Hoogste tijd voor het nieuws.
1: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
2: Haarlem 105.
3: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Een van de verdachten van de voorbereidingen voor een aanslag op de Joodse synagoge in Heemstede zegt dat hij onder druk is gezet. Volgens het OM stuurde de 18-jarige jongen twee medeverdachten aan om daar een vuurwerkbom te laten ontploffen. Zijn advocaat zegt dat hij niet wist dat het om een synagoge ging en dacht dat er een cobra bij een bedrijf zou worden bezorgd. De politie voorkwam de explosie en vond na de aanhoudingen onder meer benzine, terpentine en een cobra. Bij de Veerplas komt een nieuw horecapaviljoen dat het hele jaar open is. Op de plek van het voormalig veerkwartier verrijst Botanica, met een groot terras aan het water en ruimte voor kleinschalige evenementen. De initiatiefnemers hopen ook een kleine camping met tiny houses en camperplaatsen aan te leggen. De opening staat gepland voor het voorjaar of de zomer van 2028. Een auto aan de Brouwersvaart is gisternacht uitgebrand. Ook een auto die ernaast stond liep schade op, maar niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de brand en sluit brandstichting niet uit. Eerder ging in dezelfde straat al een auto en een bootje in vlammen op. En 15 tieners uit Heemstede hebben een kijkje genomen bij de reddingsbrigade in Zandvoort. Ze kregen onder meer een rondleiding.
4: We zijn sowieso wezen zwemmen en we hebben een hele uitleg gekregen over hoe het allemaal werkt in de reddingsbrigade. En wat er allemaal nou op zo'n boot zit en in zo'n auto zit.
5: En het zou mooi zijn als mensen ook zeggen van joh, lijkt me heel leuk om te doen ook als ik later groot ben.
4: Nou ja, ik ga liever bij de politie, maar alsnog, het lijkt er wel op.
6: Wel leuk om mensen op te sporen, maar in de zee met al die kwallen en enge beesten, nee, dat doe ik ook niet.
3: Het bezoek maakt deel uit van het project Werk aan de Winkel, waarbij jongeren kennis maken met verschillende beroepen.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Eerder kreeg Tata al boetes. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemde voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Britse politicus Nigel Farage staat er alleen voor in de herverkiezing om zijn parlementszetel. Andere partijen spreken van nepverkiezingen. Farage wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om ophef rond zijn financiën te smoren. Het weer vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 tot 26 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

is uit het muziekarchief, hè. De Steve Miller Band en de Joker. En daarvoor trouwens ook een pareltje, als ik even zo vrij mag zijn. Nothing But Thieves and Impossible. Nothing But Thieves trouwens, die naar Nederland gaan komen. Volgend jaar in januari, dan staan ze voor een aantal concerten in de Ziggo Dome. Volgens mij is het allemaal stijf uitverkocht, kun je er niet meer naartoe. Ik heb wel een kaartje trouwens. Ik was een van de gelukkigen die in de voorverkoop al een kaartje kon scoren. Dus daar heb ik wel zin in om naar de Ziggo Dome te gaan en naar Nothing But Thieves te kijken. Het is 10:30 op Haarlem 105. Komende zondag hier in de stad de eerste editie van 4. Dit nieuwe evenement in de stad is geïnspireerd op het historisch beleg van Haarlem. Even een brokje geschiedenis. Dat was in 1572 toen de Spaanse troepen aan de Haarlemse stadsmuren stonden, omdat Haarlem zich had aangesloten bij Willem van Oranje. Het beleg van de stad duurde 7 maanden. Is ook de tijd van Keno Hasselaar, die naam die ken je misschien wel. Maar goed, dat nieuwe evenement dat is dus geïnspireerd op het historisch beleg en staat dus volledig in het teken van de geschiedenis, van trots, van verbinding, maar ook vooral voor gezelligheid. En het is de bedoeling dat dit een jaarlijks, meerdaags evenement, een feest voor en door alle Haarlemers gaat worden. Nou, wat gebeurt er dan? Nou, rondom diverse Haarlemse horecagelegenheden komen historische figuren uit het verleden tot leven. Je krijgt van straattheater optredens. Er is ook muziek. In kroegen en restaurants treden muzikanten op. Er is een boerenkapel die rondloopt. Er zijn 2 spectaculaire optochten door de straten heen. Dat heet de Circulation Parade van Circo di Strada. Kortom, het wordt echt een fantastisch evenement. Dus ik hoop ook dat het leuk wordt. En dat we lekker mooi weer hebben. Ja, en het is de bedoeling dus dat het een meerdaags evenement gaat worden. Als ik dat lees, dan word ik dan toch stiekem wel weer een heel klein beetje zenuwachtig. Want onze huidige gemeenteraad is volgens mij niet zo van de grootschalige meerdaagse evenementen. Ze waren ook al tegen de grote kerstmarkt bijvoorbeeld. Die moest ook kleiner en truttiger worden. Dus ik hoop echt oprecht dat dit een leuk en groot en mooi feest voor, door, van alle Haarlemmers gaat worden. En dan hoop ik ook dat de gemeenteraad dit feestje ook gewoon gaat steunen. Want dat is dan wel belangrijk. En dat we niet weer gaan zeuren straks dat het te groot is en de druk is in de stad en dat er overlast is en zo. We moeten gewoon lekker kunnen feesten met elkaar. David Guetta op Haarlem 105 met Sia.

uit de regio met Roel van Velzen. Meer is niet meer. 10 voor 10, je luistert naar Vandaag de Dag op Haarlem 105. Straks na 10, Haarlem werkt. Niet met Jan Gauws deze week, maar met Rudy Nicola. En dit is The Clash. Rock the Cashbar.

Daddy Swims en Lose Control. En daarvoor nog The Clash en Rock the Cashbound. Nou, bijna 10 uur. Tijd om afscheid te nemen van elkaar. Dit was hem weer Vandaag de Dag voor deze woensdag. Morgen is er natuurlijk weer een aflevering van Vandaag de Dag. Door de weekse dagen zijn we er elke dag tussen 7 en 10. Om samen met jou op te staan, ontbijt te maken, naar je werk te gaan of wat anders te doen. In het weekend zijn we er tussen 7 en 9. En zoals elke dag is er ook door de week na 10 uur Haarlem Werkt. Deze week niet met Jan Gaus, maar straks wel met Rudy Nicola. Ik wens je heel veel plezier. Ik wens je nog een mooie dag. En ik spreek je graag een andere keer. Tot later. Hoi. En we gaan eruit met Taylor Swift. And I knew it, I knew you.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 10 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding reden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement, gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105.

0: Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rudy Nicola.
1: Goedemorgen, Jonathan Jeremiah hoor je zometeen. Ook Taylor Swift komt eraan. En hier zijn Aretha Franklin en George Michael.

trouwe samenwerking uit 1987 tussen Aretha Franklin en George Michael. Je hoorde aan Knew You Were Waiting For Me hier bij Haarlem 105. Je luistert naar Haarlem Werkt. Het is woensdag. We kunnen langzamerhand alweer vooruitkijken naar het weekend. Zometeen hoor je de artiest van wie deze lach is. Ja, dat is een bijzondere lach. En nog even één keer. Nou, zometeen krijg je het verlossende antwoord naar Taylor Swift en nu Jonathan Jeremiah. I see the kid.

0: de soundtrack van de nieuwe Toy Story film. Gemaakt door Taylor Swift, Anuit Anuja, hier bij Haarlem 105. Ja, van wie was toch deze lach? Hele kenmerkende lach. Het is dus de lach van Michael Jackson. En het is best wel een mooi moment, want hij vertelt namelijk over een fan die steeds voor zijn auto Michael Jackson moves staat te doen. En elke keer wordt die fan weer teruggetrokken door de politie.
1: The police phoned him out.
2: What was he doing? He was doing a Jackson dance.
1: He was doing all night. Every time he starts, they police pull him out. Every time. He could never get on a roll. Poor guy.
0: Poor guy. En Michael Jackson hoor je nu. Dit is Rock With You.

DNCE en Move hier bij Haarlem 105. Dit is Haarlem Werkt op de woensdag. Normaal gesproken hier Jan Gaus, maar is op dit moment lekker aan het genieten van een vakantie in Italië. En daarom hoor je mij de hele week. Mijn naam is Rudy. En over een paar minuten praten we even bij met wat er speelt in onze regio in het Haarlem 105 nieuws. Ook straks hier Supertramp met Give a Little Bit. Na Sniff and the Tears.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Een van de verdachten van de voorbereidingen voor een aanslag op de Joodse synagoge in Heemstede zegt dat hij onder druk is gezet. Volgens het OM stuurde de 18-jarige jongen twee medeverdachten aan om daar een vuurwerkbom te laten ontploffen. Zijn advocaat zegt dat hij niet wist dat het om een synagoge ging en dacht dat er een cobra bij een bedrijf zou worden bezorgd. De politie voorkwam de explosie en vond na de aanhoudingen onder meer benzine, terpentine en een cobra. De opknapbeurt van de Rustenburgerlaan in Haarlem wordt ruim 1,5 miljoen euro duurder dan gepland. Dat komt doordat de staalslakken onder de weg verplicht moeten worden verwijderd. De totale kosten lopen daarmee op tot 5 miljoen euro. De gemeente wil de werkzaamheden uiterlijk eind 2028 afronden. Bij de Veerplas komt een nieuw horecapaviljoen dat het hele jaar open is. Op de plek van het voormalig veerkwartier verrijst Botanica, met een groot terras aan het water en ruimte voor kleinschalige evenementen. De initiatiefnemers hopen ook een kleine camping met tiny houses en camperplaatsen aan te leggen. De opening staat gepland voor het voorjaar of de zomer van 2028. En 15 tieners uit Heemstede hebben een kijkje genomen bij de reddingsbrigade in Zandvoort. Ze kregen onder meer een rondleiding.
3: We zijn sowieso geweest zwemmen en we hebben een hele uitleg gekregen over hoe het allemaal werkt in de reddingsbrigade. En wat er allemaal nou op zo'n boot zit en in zo'n auto zit.
4: En het zou mooi zijn als mensen ook zeggen van joh, lijkt me heel leuk om te doen ook. Als ik later groot ben.
3: Nou ja, ik ga liever bij de politie. Maar alsnog, het lijkt er wel op.
5: Wel leuk om mensen op te sporen. Maar in de zee met al die kwallen en enge beesten, nee, dat doe ik ook niet.
2: Het bezoek maakt deel uit van het project Werk aan de Winkel, waarbij jongeren kennis maken met verschillende beroepen. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe zon. Het wordt vandaag maximaal 23 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: Goedemorgen, je luistert naar 105 met Alex Warren en Fever Dream. Komen leuke berichten binnen deze ochtend. Suzanne die zegt net nachtdienst erop zitten. Zit nog even met koffie bij te komen van deze nachtdienst voor ik ga slapen. Ik weet niet of dat zo slim is, Suzanne, om koffie te drinken voor je slaap. Maar goed, waarschijnlijk ben jij een professional. Jacqueline die zegt, ik zit hier op de receptie en het is zo rustig deze week. Normaal loopt het hier storm. Nu kan ik eindelijk eens ongestoord naar jullie luisteren. Heeft die vakantie toch nog iets goeds? Goedjes. En Ton die zegt, zo, koffiepauze, eindelijk. De radio staat hier in de kantine gewoon aan, hoor. Daar zorg ik wel voor. Groeten van de mannen, Ton. En Kees is de laatste die het heeft doorgegeven. Hij zegt, kun je Radar Love draaien? Bedankt. Nou, Kees, gaan we doen. Zometeen naar Crescent.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.

dat levert mij sowieso op als ik iets van Mama's Gun draai, want wat een band is dit. Ook nog Golden Earring, Radar Love, aangevraagd door Ton. Zometeen, na het nieuws van 11 uur, draai ik deze van Sienna Spyro. Material Lover komt eraan en ook zometeen nog Niels Geuzenbroek met Titanium.

0: Zo, voeten in het zand, cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie

0: Politie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Rudy Nicola. Met Alan Clark, Toto hoor je zo. En nu eerst Sister Sledge.

Goedemorgen. Je luistert naar Haarlem 105, het programma Haarlem Werkt. You're the Sister Sledge en We Are Family. Gaan we verder met Sienna Spyro. Op haar 10e schreef ze haar eigen liedjes al. En ik weet niet hoe jouw 10e eruit zag, maar ik was vooral bezig met voetballen en hopen dat ik geen huiswerk had. En zij zat dus haar eigen liedjes te maken. Inmiddels is ze 20 en gaat haar carrière als een raket. En misschien ken je haar al van dit liedje. Onlangs is haar debuutalbum verschenen en één nummer daarvan heeft nu al een behoorlijke grote rol te pakken. Het is namelijk de soundtrack van The Devil Wears Prada 2. Ik heb het dus over Sienna Spyro en haar nieuwe single heet Material Lover.

Nick Hansen, zo heet deze gozer, de Playa. Wel toepasselijk bij deze zomervakantie. En daarvoor Pamela van Toto. Ja, ben jij fan van Armin van Buuren of vind je gewoon dat hij toffe muziek maakt? Blijf dan zeker luisteren, want hij komt naar Bloemendaal. Ik vertel er straks meer over. En wat er ook aankomt is het Haarlem 105 Nieuws. Dan praten we hierbij met wat er allemaal speelt in onze regio. Nu eerst Shawn Mendes, dit is Treat You Better.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Een van de verdachten van de voorbereidingen voor een aanslag op de Joodse synagoge in Heemstede zegt dat hij onder druk is gezet. Volgens het OM stuurde de 18-jarige jongen twee medeverdachten aan om daar een vuurwerkbom te laten ontploffen. Zijn advocaat zegt dat hij niet wist dat het om een synagoge ging en dacht dat er een cobra bij een bedrijf zou worden bezorgd. De politie voorkwam de explosie en vond na de aanhoudingen onder meer benzine, terpentine en een cobra. Een auto aan de Brouwersvaart is gisternacht uitgebrand. Ook een auto die ernaast stond riep schade op, maar niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de brand en sluit brandstichting niet uit. Eerder gingen in dezelfde straat al een auto en een bootje in vlammen op. De opknapbeurt van de Rustenburgerlaan in Haarlem wordt ruim 1,5 miljoen euro duurder dan gepland. Dat komt doordat de staalslakken onder de weg verplicht moeten worden verwijderd. De totale kosten lopen daarmee op tot 5 miljoen euro. De gemeente wil de werkzaamheden uiterlijk eind 2028 afronden. En 15 tieners uit Heemstede hebben een kijkje genomen bij de reddingsbrigade in Zandvoort. Ze kregen onder meer een rondleiding.
2: We zijn sowieso wezen zwemmen en we hebben een hele uitleg gekregen over hoe het allemaal werkt in de reddingsbrigade. En wat er allemaal nou op zo'n boot zit en in zo'n auto zit.
3: En het zou mooi zijn als mensen ook zeggen van joh, het lijkt me heel leuk om te doen ook, als ik later groot ben.
2: Nou ja, ik ga liever bij de politie, maar alsnog, het lijkt er wel op.
4: Wel leuk om mensen op te sporen, maar in de zee met al die kwallen en enge beesten, nee, dat doe ik ook niet.
1: Het bezoek maakt deel uit van het project Werk aan de Winkel, waarbij jongeren kennis maken met verschillende beroepen. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe zon. Het wordt vandaag maximaal 23 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem

Dinsdag 21 juli komt hij naar Caprera, Armin van Buuren. Maar niet zoals je hem kent met een knallende DJ-set. Nee, deze keer zit hij achter de piano. Samen met een strijkkwartet en pianist Geronimo Snijdsheuvel neemt hij je mee langs de verhalen en de emotie achter zijn muziek. Dus geen wereldster op een festivalpodium, maar gewoon de mens Armin in het Openluchttheater in Bloemendaal. En als je denkt van ja, nou, dit klinkt wel als muziek in mijn oren, dan heb ik slecht nieuws. Het is stijf en stijf uitverkocht. Maar wellicht is Ticketswap je beste vriend.

Een typisch voorbeeld van een eendagsvlieg. Je hoorde Toploader en Dancing in the Moonlight. En veel mensen kennen dit liedje van Toploader. Maar het origineel komt uit 1973 en is van King Harvest.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: De kook, Fledder en Prins en de moord in Haarlem. Maar eerst Elva Veel.

0: Alphaville, Big in Japan.
1: Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio.
0: Ja, een buitenaards goedemiddag. Welkom bij Haarlem 105. Welkom bij Haarlem Luncht. En of de gesmeerde broodjes uit je trummel mogen. Je geniet van een vrije middag of op doorreis bent. Hier zit je goed. Mijn naam is Gijs Vente, jouw vetarme versnapering op de woensdagmiddagen tijdens Haarlem Luncht. En ben je fan van nostalgie, een goede detective en een lekkere moord? Blijf vooral luisteren, maar eerst muziek. Maroon 5 featuring Christina Aguilera. En je hoort de beat al, dat kan alleen maar Moves Like Jagger zijn.

Harry Styles, Dance No More. Ja, je hoort het natuurlijk al. De bekende deuntjes van mondharmonica-genie Toets Tielemans. Eind dit jaar kruipt Thomas Acta in de huid van Amsterdamse rechercheur De Kok. Met COCK. Maar de Amsterdamse detective is in de Haarlemse straten gesignaleerd. Met beige regenjas en hoed. Eind dit jaar moet De Kok de straten weer schoonvegen van moordenaars. Maar blijkbaar ook hier in het Haarlemse. Ik vroeg me af, hoe zullen die nieuwe afleveringen dan heten? De Kok en de Moord op de Laatste Kenau. De Kok en de Moord in het Hofje. Of De Kok en de Moord op de Mug. Let goed op. Want ieder verdachte beweging kan zomaar zijn oplossing zijn. Ik ga in ieder geval kijken. Straks Mongo Jerry. En wat heeft dat met katten te maken? Ik vertel het je zo. Maar eerst Lauren.

heerlijke zomer blijft het, hè? Of zoals ze zelf zeggen, het verjaardagslied van de zomer. Het werd geschreven door liedzinger Ray Dorset toen hij nog werkte in een horlogewinkel. Maar het blijft toch een beetje een vreemde naam, in ieder geval als je het aan mij vraagt. En dat zit zo. De naam Mongo Jerry komt van een boek. Mongo Jerry is een naam van een ondeugende kat uit 1939. Verschenen in de bundel Old Possum's Book of Practical Cats van T.S. Eliot. In het Nederlands verschenen als Kobus Kruls Parmantigen Kattenboek. Datzelfde werk vormde uiteindelijk de inspiratie voor de musical Cats, die zo'n 10 jaar later in première ging. Zometeen vertel ik je wat je hier in Haarlem kan doen op cultureel gebied. Maar eerst Johnny Cash.

0: 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Een van de verdachten van de voorbereidingen voor een aanslag op de Joodse synagoge in Heemstede zegt dat hij onder druk is gezet. Volgens het OM stuurde de 18-jarige jongen twee medeverdachten aan om daar een vuurwerkbom te laten ontploffen. Zijn advocaat zegt dat hij niet wist dat het om een synagoge ging en dacht dat er een cobra bij een bedrijf zou worden bezorgd. De politie voorkwam de explosie en vond na de aanhoudingen onder meer benzine, terpentine en een cobra. Bij de Veerplas komt een nieuw horecapaviljoen dat het hele jaar open is. Op de plek van het voormalig veerkwartier verrijst Botanica, met een groot terras aan het water en ruimte voor kleinschalige evenementen. De initiatiefnemers hopen ook een kleine camping met tiny houses en camperplaatsen aan te leggen. De opening staat gepland voor het voorjaar of de zomer van 2028. Een auto aan de Brouwersvaart is gisternacht uitgebrand. Ook een auto die ernaast stond liep schade op, maar niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de brand en sluit brandstichting niet uit. Eerder ging in dezelfde straat al een auto en een bootje in vlammen op. En 15 tieners uit Heemstede hebben een kijkje genomen bij de reddingsbrigade in Zandvoort. Ze kregen onder meer een rondleiding.
2: We zijn sowieso wezen zwemmen en we hebben een hele uitleg gekregen over hoe het allemaal werkt in de reddingsbrigade. En wat er allemaal nou op zo'n boot zit en in zo'n auto zit.
3: En het zou mooi zijn als mensen ook zeggen van joh, het lijkt me heel leuk om te doen ook als ik later groot ben.
2: Nou ja, ik ga liever bij de politie, maar alsnog, het lijkt er wel op.
4: Wel leuk om mensen op te sporen, maar in de zee met al die kwallen en enge beesten, nee, dat doe ik ook niet.
1: Het bezoek maakt deel uit van het project Werk aan de Winkel, waarbij jongeren kennis maken met verschillende beroepen.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara noemde hij de Iraniërs een stel incompetente leugenaren. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding die kortsluitingen veroorzaakte. Van opzet was geen sprake, zegt het Belgische OM. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plastic fabrikant Sabic uit Bergen-op-Zoom. Wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. En dat zou onder meer zijn gebeurd in de Westerschelde. Het weer vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Marc Broussard met Fire. Dan is het tijd voor de culturele agenda. Want wat is nou allemaal te doen in deze omgeving? Morgen speelt de jazz- en soulzangeres Liz Wright in Openluchttheater Caprera. De Amerikaanse zangeres groeide op in Georgia, waar ze zong in de kerk van haar vader en haar liefde voor muziek ontstond. Sinds haar debuutalbum Salt, dat direct de Billboard Contemporary Jazz Charts aanvoerde, bouwde Wright aan een indrukwekkende internationale carrière. De tentoonstelling De Weg naar Zandvoort, 200 jaar badplaats in het Zandvoort Museum, gaat over het ontstaan van Zandvoort als badplaats. Aan de hand van originele documenten, tekeningen en objecten wordt de aanleg van de weg naar Zandvoort en de bouw van het Groot Badhuis in 1826 belicht. De tentoonstelling geeft een bijzondere inkijk in de ontstaansgeschiedenis van Zandvoort als badplaats. Deze begint vandaag en is tot 6 september bij te wonen. Straks is weer tijd voor de lekkere track, dus wat wil jij horen om nog meer energie te krijgen dan een boterhammetje met kaas jou al geeft? Laat het weten, 06 105 105 38.

0: De lekkere track.
1: Ja, het is weer 12:15. Nog één uitsmijter voor 1:00. En Joke heeft een verzoek ingestuurd. Ze schrijft: hey DJ, komende nachten wordt het weer warm. Dus dan komen er weer slapeloze nachten aan. Lekkere track ook van de opposites. Joke, ik ben het roerend met je eens. Al zijn Hey DJ en Slapeloze Nachten twee verschillende platen. Ik ga toch maar voor Slapeloze Nachten. Dus vandaag is de lekkere track voor extra energie bij je boterhammetje met kaas. Slapeloze Nachten, de opposites.
0: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.

0: Calvin Harris, featuring Jazzy, met Satisfy. Ja, die Calvin Harris die blijft toch ook maar weer hitjes maken. Hè? Dat doet toch heel erg goed. Voor hier, uur 1 zit er bijna op. Maar gelukkig de lunch nog lang niet. Volgend uur heb ik het over Gordon, Griekenland en Gutenmorgen. Hier bij Harlem 105 blijf je goed zitten. Eerst krijgen we nog wat muziek uit onze eigen contraille, Rylan en de Bombardiers. En ik moet zeggen, ik vind het heerlijke muziek. Ik hoop, jij ook, maar daar ga ik wel van uit.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Harlem 105.

Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. Een deel erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200...

0: Het is 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Het Girootje van ver vliegt naar Griekenland, maar eerst moeten we overstappen via Dua Lipa.

0: voor jou.
1: Gordon, kon ik maar even bij je zijn. Wat een heerlijk foute plaat, hè? Zo'n plaat waar je je ogen rolt, zucht en dan toch meezingt. Heerlijk. Over Gordon. Vanaf 1 september hoeft hij niet meer zo vroeg op te staan voor de radio. En ik dacht, Gordon, ik richt me even specifiek tot jou. Is dit, hè, nu om 1 uur niet lekker een tijdstip om gezellig met mij radio te maken? Nou ja, goed. Eerst belangrijkere zaken. Het riedeltje van ver, namelijk op verzoek. Een plaat uit verre oorden, onontgonnen gebieden en onbekende bestemmingen. Het kan van alles zijn, Zimbabwe, Zweden, Zambia of Zeeland. Heb je iets met die uithoek of windstreek en liever nog ook iets met een nummer? Laat het dan even weten via de app 0600 505 38. Deze week dalen we af op de rug van de Pegasus naar Griekenland. Op verzoek van Nikos. Hij vertrekt morgen naar het land van de helden, goden, democratie en financiële perikelen. Hij gaf helaas geen plaat, dus ik heb even kunnen grasduinen door de Griekse muziek. En ik moet eerlijk bekennen, moderne Griekse muziek heeft mij niet echt kunnen bekoren. Maar even denken en er kwam eigenlijk meteen 1 artiest uit. Vooral bekend van haar Duitstalige muziek. Maar ja, ze komt wel uit Griekenland, van origine in ieder geval. Nana Mouskouri, natuurlijk. Het is dan wel middag, maar speciaal voor Gordon, dacht ik toch aan Guten Morgen, Sonnenschein. Speciaal voor jou, Gordon.

0: CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat and Everybody Dance Now. Ja, zometeen gaan we naar het hoogste lied en dat is een simpel concept. Ik kies een week en een jaar uit de top 40 en jij moet bepalen welke op dat moment hoger stond. En ik zal je vertellen welk jaar het is, zonder eerst het jaartal te noemen. Het is het jaar van de desastreuze kernramp in Tsjernobyl. Het jaar dat de Zweedse premier Olof Palme werd vermoord op straat. Het jaar dat de Final Countdown van Europe en Masters of Puppets van Metallica verscheen. En het is ook het jaar dat dit gebeurt.
1: Dat is een erg goede zaak. Haalt u Leeuwarden?
2: Ja, ik hoop het. Ja.
1: Het is natuurlijk erg vervelend om zo op deze wijze te worden lastiggevallen. Maar u moet er weer leren leven, denk ik. Hè?
2: Ja, het is vervelend. Ik moet doorgaan nu naar Leeuwarden.
0: Ja, dat is natuurlijk onmiskenbaar. Onze op dat moment kroonprins en inmiddels koning. Uiteindelijk won Evert van Bentham deze editie. En het is natuurlijk de Elfstedentocht. Welk jaar is dat? Ik heb het natuurlijk over 1986, week 45 gaan we naartoe. Dat zometeen, maar eerst... Somber. My body isn't ready.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Een van de verdachten van de voorbereidingen voor een aanslag op de Joodse synagoge in Heemstede zegt dat hij onder druk is gezet. Volgens het OM stuurde de 18-jarige jongen twee medeverdachten aan om daar een vuurwerkbom te laten ontploffen. Zijn advocaat zegt dat hij niet wist dat het om een synagoge ging en dacht dat er een cobra bij een bedrijf zou worden bezorgd. De politie voorkwam de explosie en vond na de aanhoudingen onder meer benzine, terpentine en een cobra. De opknapbeurt van de Rustenburgerlaan in Haarlem wordt ruim 1,5 miljoen euro duurder dan gepland. Dat komt doordat de staalslakken onder de weg verplicht moeten worden verwijderd. De totale kosten lopen daarmee op tot 5 miljoen euro. De gemeente wil de werkzaamheden uiterlijk eind 2028 afronden. Bij de Veerplas komt een nieuw horecapaviljoen dat het hele jaar open is. Op de plek van het voormalig veerkwartier verrijst Botanica, met een groot terras aan het water en ruimte voor kleinschalige evenementen. De initiatiefnemers hopen ook een kleine camping met tiny houses en camperplaatsen aan te leggen. De opening staat gepland voor het voorjaar of de zomer van 2028. En 15 tieners uit Heemstede hebben een kijkje genomen bij de reddingsbrigade in Zandvoort. Ze kregen onder meer een rondleiding.
2: We zijn sowieso geweest zwemmen en we hebben een hele uitleg gekregen over hoe het allemaal werkt in de reddingsbrigade. En wat er allemaal nou op zo'n boot zit en in zo'n auto zit.
3: En het zou mooi zijn als mensen ook zeggen van joh, lijkt me heel leuk om te doen ook, als ik later groot ben.
2: Nou ja, ik ga liever bij de politie, maar alsnog, het lijkt er wel op.
4: Wel leuk om mensen op te sporen, maar in de zee met al die kwallen en enge beesten, nee, dat doe ik ook niet.
1: Het bezoek maakt deel uit van het project Werk aan de Winkel, waarbij jongeren kennis maken met verschillende beroepen. Tot nog het weer, bewolkt met af en toe zon. Het wordt maximaal 23 graden. Morgen zonnig en met 26 graden een stuk warmer.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Michael Prince, Nothing at All.
1: Het hoogste lied.
0: En dan is het tijd voor het hoogste lied. Ik kies een jaar uit en een week. En daarin moet jij bepalen welke op dat moment hoger stond. En we dalen af naar het jaar 1986. Dus doe je schoudervullingen maar in. Je haren groots opgefeund omhoog. En trek je neongekleurde shirts, broeken en beenwarmers uit de kast. Maar welke plaats stond er hoger in 1986? Week 45, 3 november. Laat het weten via de app 06-105-105-38. En dit zijn de opties. Dat zeg ik wel. Nou, daar is hij. Kleine vertraging. Dit zijn de opties. We beginnen met de Common Arts. Don't Leave Me This Way.

0: You can call me L. Paul Simon.
1: Het hoogste lied.
0: Ja, 1986, het jaar dat Pingu voor het eerst op tv was in Zwitserland. Het eerste computervirus werd verspreid en de komeet Halley voorbij scheerde. 1986, wat een jaar, maar boeien, welke plaat stond nou hoger in week 45? Veel mensen, Jordi, Sean, Inge en Trien, die dachten allemaal dat Paul Simon hoger stond. Maar helaas, niets is minder waar. Het waren toch echt de Coumenards. Heel erg knap, Bram. Dus ja, gefeliciteerd. Je wist het hoogste lied. Ik hoop niet dat je hebt zitten kijken op internet. Misschien ben je nog wat virus tegengekomen. Maar goed, heel goed. Zometeen komt er nog wel een ontzettend lekker dansplaatje aan. Kan je gelijk dat cafetaria kroketje van je afdansen. Maar eerst De La Soul en Jefferson Airplane. Dan weet je dat je goed zit hier bij Haarlem 105.

Jefferson Airplane, White Rabbit. Dat is toch wel ontzettend lekker. Blijf dat. We gaan zometeen door naar het einde van deze uitzending. Wat natuurlijk ontzettend zonde is. Maar we hebben nog wel even te gaan.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 2:00.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden de relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van €100.000 verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Een van de verdachten van de voorbereidingen voor een aanslag op de Joodse synagoge in Heemstede zegt dat hij onder druk is gezet. Volgens het OM stuurde de 18-jarige jongen twee medeverdachten aan om daar een vuurwerkbom te laten ontploffen. Zijn advocaat zegt dat hij niet wist dat het om een synagoge ging en dacht dat er een cobra bij een bedrijf zou worden bezorgd. De politie voorkwam de explosie en vond na de aanhoudingen onder meer benzine, terpentine en een cobra. Een auto aan de Brouwersvaart is gisternacht uitgebrand. Ook een auto die ernaast stond liep schade op, maar niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de brand en sluit brandstichting niet uit. Eerder ging in dezelfde straat al een auto en een bootje in vlammen op. De opknapbeurt van de Rustenburgerlaan in Haarlem wordt ruim 1,5 miljoen euro duurder dan gepland. Dat komt doordat de staalslakken onder de weg verplicht moeten worden verwijderd. De totale kosten lopen daarmee op tot 5 miljoen euro. De gemeente wil de werkzaamheden uiterlijk eind 2028 afronden. En 15 tieners uit Heemstede hebben een kijkje genomen bij de reddingsbrigade in Zandvoort. Ze kregen onder meer een rondleiding.
2: We zijn sowieso wezen zwemmen en we hebben een hele uitleg gekregen over hoe het allemaal werkt in de reddingsbrigade. En wat er allemaal nou op zo'n boot zit en in zo'n auto zit.
3: En het zou mooi zijn als mensen ook zeggen van joh, lijkt me heel leuk om te doen ook als ik later groot ben.
2: Nou ja, ik ga liever bij de politie, maar alsnog, het lijkt er wel op.
4: Wel leuk om mensen op te sporen, maar in de zee met al die kwallen en enge beesten, nee, dat doe ik ook niet.
1: Het bezoek maakt deel uit van het project Werk aan de Winkel, waarbij jongeren kennis maken met verschillende beroepen. Tot nog het weer, bewolkt met af en toe zon. Het wordt maximaal 23 graden. Morgen zonnig en met 26 graden een stuk warmer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes 7 kilometer file. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Een van de verdachten van de voorbereidingen voor een aanslag op de Joodse synagoge in Heemstede zegt dat hij onder druk is gezet. Volgens het OM stuurde de 18-jarige jongen twee medeverdachten aan om daar een vuurwerkbom te laten ontploffen. Zijn advocaat zegt dat hij niet wist dat het om een synagoge ging en dacht dat er een cobra bij een bedrijf zou worden bezorgd. De politie voorkwam de explosie en vond na de aanhoudingen onder meer benzine, terpentine en een cobra. Bij de Veerplas komt een nieuw horecapaviljoen dat het hele jaar open is. Op de plek van het voormalig veerkwartier verrijst Botanica, met een groot terras aan het water en ruimte voor kleinschalige evenementen. De initiatiefnemers hopen ook een kleine camping met tiny houses en camperplaatsen aan te leggen. De opening staat gepland voor het voorjaar of de zomer van 2028. Een auto aan de Brouwersvaart is gisternacht uitgebrand. Ook een auto die ernaast stond liep schade op, maar niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de brand en sluit brandstichting niet uit. Eerder gingen in dezelfde straat al een auto en een bootje in vlammen op. En 15 tieners uit Heemstede hebben een kijkje genomen bij de reddingsbrigade in Zandvoort. Ze kregen onder meer een rondleiding.
2: We zijn sowieso wezen zwemmen en we hebben een hele uitleg gekregen over hoe het allemaal werkt in de reddingsbrigade. En wat er allemaal nou op zo'n boot zit en in zo'n auto zit.
3: En het zou mooi zijn als mensen ook zeggen van joh, lijkt me heel leuk om te doen ook als ik later groot ben.
2: Nou ja, ik ga liever bij de politie, maar alsnog, het lijkt er wel op.
4: Wel leuk om mensen op te sporen, maar in de zee met al die kwallen en enge beesten, nee, dat doe ik ook niet.
1: Het bezoek maakt deel uit van het project Werk aan de Winkel, waarbij jongeren kennis maken met verschillende beroepen. Tot nog het weer, bewolkt met af en toe zon, het wordt maximaal 23 graden. Morgen zonnig en met 26 graden een stuk warmer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Eemnes 10 minuten vertraging. En 10 minuutjes op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Langzaam rijden tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de

0: bondsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Een van de verdachten van de voorbereidingen voor een aanslag op de Joodse synagoge in Heemstede zegt dat hij onder druk is gezet. Volgens het OM stuurde de 18-jarige jongen twee medeverdachten aan om daar een vuurwerkbom te laten ontploffen. Zijn advocaat zegt dat hij niet wist dat het om een synagoge ging en dacht dat er een cobra bij een bedrijf zou worden bezorgd. De politie voorkwam de explosie en vond na de aanhoudingen onder meer benzine, terpentine en een cobra. De opknapbeurt van de Rustenburgerlaan in Haarlem wordt ruim 1,5 miljoen euro duurder dan gepland. Dat komt doordat de staalslakken onder de weg verplicht moeten worden verwijderd. De totale kosten lopen daarmee op tot 5 miljoen euro. De gemeente wil de werkzaamheden uiterlijk eind 2028 afronden. Bij de Veerplas komt een nieuw horecapaviljoen dat het hele jaar open is. Op de plek van het voormalig veerkwartier verrijst Botanica, met een groot terras aan het water en ruimte voor kleinschalige evenementen. De initiatiefnemers hopen ook een kleine camping met tiny houses en camperplaatsen aan te leggen. De opening staat gepland voor het voorjaar of de zomer van 2028. En 15 tieners uit Heemstede hebben een kijkje genomen bij de reddingsbrigade in Zandvoort. Ze kregen onder meer een rondleiding.
2: We zijn sowieso wezen zwemmen en we hebben een hele uitleg gekregen over hoe het allemaal werkt in de reddingsbrigade. En wat er allemaal nou op zo'n boot zit en in zo'n auto zit.
3: En het zou mooi zijn als mensen ook zeggen van joh, lijkt me heel leuk om te doen ook, als ik later groot ben.
2: Nou ja, ik ga liever bij de politie, maar alsnog, het lijkt er wel op.
4: Wel leuk om mensen op te sporen. Maar in de zee met al die kwallen en enge beesten, nee, dat doe ik ook niet.
1: Het bezoek maakt deel uit van het project Werk aan de Winkel, waarbij jongeren kennis maken met verschillende beroepen.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land op termijn zelf Patriot-raketten mag maken. Nu krijgt Oekraïne die raketten vaak van NAVO-landen die de VS daar flink voor moeten betalen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Een jongen van 16 is aangehouden. Een Duitse arts die 15 patiënten vermoordde heeft levenslang gekregen. De man deed dat zogenaamd om de mensen verder lijden te besparen. Het weer, morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukte is nog niet zo heel erg groot in onze regio. 25 kilometer file bij elkaar. Wel 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Een kwartiertje op de A7 vanuit Hoorn naar Den Hoever bij Wieringerwerf. Half uur vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere is het langzaam rijden over 7 kilometer tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: Het is 5:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keijzer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keijzer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keijzer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 30 kilometer file in onze regio. Het is niet zo druk als in de rest van het land. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, 10 minuten vertraging bij Zoetewoude Rijndijk. De A7 is dicht vanuit Hoorn naar Den Oever bij Wieringerwerf na een ongeluk. Vertraging is daar een kwartier, maar je moet dus omrijden. A27 Utrecht-Almere, 20 minuten vertraging tussen Bilthoven en Eemnes in de vorm van 7 kilometer file. En op de N415 Hilversum-Baren bij Baren, 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Eiko Letschert.

0: Het beste. Tot 7 uur van Haarlem Vandaag.
1: 4 jaar lang was ze wethouder in Heemstede. Wethouder zorg, welzijn en financiën. En ze zit tegenover me, Ariane de Wit. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Want dit is jouw allerlaatste week als wethouder. Dus je vertelde me net al, je bent op dit moment alle foto's en leuke dingen van de afgelopen 4 jaar, ik denk op een apart schijfje of in een aparte cloud aan het schuiven. Ja, wat doet een wethouder op zo'n laatste week?
2: Nou, die zit bij de radio.
1: Ja, dat sowieso.
2: En dan hadden we maandag nog de opening van de bekendmaking van de nieuwe naam van onze welzijnsorganisatie. Dus wij, Heemstede, is gefuseerd met Welzijn Bloemendaal. En heette nu Sterk Bloemendaal Heemstede.
1: Kijk eens aan.
2: Dus die naam mocht ik onthullen. Ja, verder is het inderdaad van die dingetjes van wat staat er allemaal op mijn schijf? Wat moet ik bewaren? Wat moet waar naartoe? Ja,
1: dat.
2: Afronden.
1: Afronden en ervoor zorgen ook dat je niks vergeet, kan ik me voorstellen. Want je zei ook al even, die 4 jaar, het is als een vingerknip bij wijze van spreken voorbij gegaan.
2: Ja, ja. Op het moment dat je begint, denk je, nou, ik heb echt een hele lange periode. En nou, 4 jaar, daar kan je veel in doen. Dat is ook zo. Maar nu zijn we gewoon 4 jaar verder en hebben we veel gedaan. Maar het is ook wel echt voorbij.
1: En dan hoorde ik je zeggen, van nou, je hebt foto's, je hebt dingen, natuurlijk heel veel dingen, stukken, weet ik veel wat, dingen, fotootjes van openingen, ik weet niet, een borreltje hier en daar, feestje. En je zegt, we hebben heel veel dingen gedaan. Sommige dingen zijn wel gelukt, sommige dingen niet gelukt. Als je nou terugkijkt op die 4 jaar... wat zijn dan dingen waarvan je denkt, nou, Ariane, lekker, lekker gedaan.
2: Nou, waar zal ik eens beginnen?
1: Nou, ergens, bij het begin. Wat komt het eerste hier op?
2: Nou, waar ik heel trots op ben, is dat we onze financiële situatie in Heemstede heel stabiel hebben weten te krijgen. Mm. Toen ik startte, zaten we tegen een financieel ravijnjaar aan te kijken. En eigenlijk, dat zou 2026 zijn. Nou, hebben we daar wel hulp gehad van de Rijksoverheid. Maar ook met elkaar hebben goed gekeken. Wat kunnen we nou anders doen en slimmer doen? En kunnen we nu zeggen dat we gewoon er financieel gezond voor staan? Nou, ik denk dat we daar met z'n allen heel blij mee kunnen zijn.
1: Nou, dat zijn ook vaak geen hele populaire dingen die je dan moet gaan doen. Nou, als in, je zult moeten bezuinigen of iets niet uitgeven. Of...
2: Nou, eigenlijk hebben we daar weinig hele moeilijke discussies gehad. Omdat wij altijd als uitgangspunt hebben gehad. We gaan niet bezuinigen. We willen niet ons voorzieningenniveau en ons onderhoudsniveau verlagen. Dus die houden op peil. Maar we gaan wel kijken naar nieuwe dingen. Hoe kan je dat slimmer doen? Kan je misschien andere dingen dan laten vallen als het in de plaats komt van wat anders? En dat is eigenlijk goed gelukt. Dus zonder dat mensen er last van hebben gehad, hebben we toch de situatie verbeterd.
1: Oh, dat is fijn.
2: Ja.
1: En wat is dan zo'n knop waar je aan gedraaid hebt?
2: Ja, wat natuurlijk het minst leuke is toch de leges bijvoorbeeld. We hebben gekeken, hoe zijn die nou kostendekkend? Mm-hmm. Ja, dat waren ze bij lange na niet. Dus die hebben we toch wel verhoogd. Dus dat betekent dat je iets wil gaan verbouwen en je moet daar vergunning voor aanvragen, dat dus duurder is geworden.
1: Oh, ja. Betaal je er gewoon even iets meer voor.
2: Ja, maar het betekent dus wel dat de mensen die dus ook iets doen, iets vragen van de gemeente, ook meer de prijs betalen die het ook kost.
1: Ja.
2: En ik denk dat dat op zich wel een eerlijke verdeling is.
1: Nou, dat klinkt volstrekt. En je houdt er natuurlijk eindsaldo ook nog wat aan over.
2: Juist.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nice.
2: Ja.
1: Dus dat zijn dingen die dan heel goed gegaan zijn, hè, op financiën. En nou ja, zorg en welzijn. Je zei hem net al van, nou, super trots op de nieuwe naam van nog één keer.
2: Sterk Bloemendaal Heemstede.
1: Sterk Bloemendaal Heemstede. Zijn er andere dingen in dat hoekje waarvan je zegt van, nou, daar hebben we ook al mooie stappen gezet?
2: Nou, op dat zorgdomein is ontzettend veel gebeurd. Er zijn natuurlijk de afgelopen jaren, heeft de Rijksoverheid bedacht dat we met het Integraal Zorgakkoord aan de slag moeten. En dat we dus eigenlijk mensen uit die zorghoek meer richting de welzijnshoek moeten krijgen. Dus we zijn ook gestart met onze welzijnsorganisatie. Uh-huh. En dan alle partners die daaromheen zitten. Dus het gaat over huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, maar ook de GGZ. En al die partners hebben gekeken, hoe kunnen we mensen via welzijnswerk eigenlijk uit dat zorgtraject halen of houden. Dat is natuurlijk eigenlijk het allermooiste.
1: En waarom moet dat eigenlijk?
2: Zorg is heel duur. En zorg vraagt gediplomeerde mensen die dat allemaal doen. En die mensen hebben we straks niet meer. Nee. We zien natuurlijk toch dat de arbeidsmarkt gaat krapper worden. Zeker in de zorg. Dus we moeten kijken of we mensen al eerder kunnen bereiken. Eenzaamheid is daar bijvoorbeeld een hele belangrijk signaal voor. Mensen die eenzaam zijn, komen vaak in een zorgtraject terecht. Mm. Die gaan naar de huisarts, die hebben allerlei klachten, die zijn een beetje vaag. Maar eigenlijk zit er van binnen iets niet lekker. En soms als je mensen al veel eerder uit hun huis kan krijgen, weer actief kan krijgen met mensen om hen heen, is dat hele traject naar die huisarts niet meer nodig. Hetzelfde geldt ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Mm-hmm. Die hoeven niet helemaal weg te zakken. Als je die op een goede manier in balans kan houden. Ja. Door regelmatig bieden. Regelmatig langs te gaan. Activiteiten aan te bieden. Kunnen zij best wel op een normale manier. Ja, wat is normaal? Maar goed functioneren. Ja. Zonder dat ze steeds die zorg in moeten.
1: Ja, en zo kun je dus ook weer in het hoekje van de financiën wat organiseren.
2: Uiteindelijk zie je hem daar terug. Ja. Alhoewel natuurlijk heel veel zorgkosten helemaal niet bij de gemeente liggen, maar bij bijvoorbeeld de zorgkantoor, zoals huisartsen, betalen wij natuurlijk niet.
1: Nee.
2: Maar wij zetten dus nu wel in, samen met die huisartsen, op die preventie van hoe kunnen we mensen eerder bereiken. Er zijn gewoon mensen die een hele week alleen hun eigen stem horen. Dat kan je haast niet voorstellen.
1: Dat lijkt mij fantastisch, maar ik kan niet. Als radio maken, nee, dat is flauw. Nee, maar dat is natuurlijk vreselijk.
2: Ja.
1: Dat je gewoon niemand om je heen hebt waar je tegenaan kan kletsen. En sterker nog, je zegt je eigen stem horen. Maar veel mensen praten dan dus ook niet met zichzelf. Dus dat is, dan zit je daar ook maar een beetje in stilte filmpjes te kijken. Ja. En op een gegeven moment heb je Netflix wel uitgespeeld, geloof ik. Ja.
2: Ja, en dan is de drempel heel groot om naar buiten te gaan. Ja. Om mensen te ontmoeten. Want je denkt, wat moet ik dan zeggen? En dan is het echt fijn om te zien hoe die sociaal werkers gewoon bij mensen aanbellen en zeggen, joh, vind je het leuk om een keer op woensdagochtend te komen? Koffie drinken op plein 1 of in de Luifel. En nou, dan vinden ze dat spannend, maar dan kom ik je halen, dan gaan we samen. En dan komen ze daar en dan blijkt dat eigenlijk best oké te zijn. Ja,
1: ja, zo spannend was het dan niet. Nee. Dat was gewoon hartstikke leuk. Ja. En welke invloed heb je daar als wethouder dan in?
2: Nou, ik heb me daar heel erg tegenaan bemoeid. Dus waar het gaat over die ISA-bijeenkomsten van het Integraal Zorgakkoord, ben ik eigenlijk naar alle evenementen gegaan waar je dus ook al die zorgpartijen tegenkomt en dan met elkaar in gesprek raakt. En nou, wat doen jullie nou eigenlijk voor onze inwoners? En wat doen wij en wat hebben we nodig?
1: Dus ik hoor verbinding leggen, netwerk maken, zodat je elkaar makkelijk kunt vinden.
2: Ja, ja, en waar ik dan heel trots op ben, via zo'n bijeenkomst ben ik dan in contact gekomen met de mensen van de Herstelacademie. Mm-hmm. Die zich echt laagdrempelig inzetten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. En inmiddels hebben wij dus nu een inlooppunt in plein 1... waar ze iedere week zitten en waar cursussen worden aangeboden voor mensen die van, hoe krijg je nou weer je leven op orde? Welke stappen kan je zetten?
1: Ja, fantastisch toch?
2: Ja, is echt geweldig.
1: Ja, maar dan ga je dus als wethouder ook, een beetje uit je ivoren torentje, uit je beleidsmaakstuk. Ja. En dan ga je gewoon echt de vloer op en dan kom je de mensen tegen. Is dat ook iets wat je misschien gaat missen in het wethouderschap?
2: Ja, want dit is natuurlijk wel het allerleukste onderdeel van mijn werk. Dat je mensen ontmoet. Ja. Dat je bij de een iets hoort en bij de ander iets hoort. En dat je denkt, hey, maar die hebben elkaar nodig. Dus misschien niet mij nodig. Maar als jullie nou eens met elkaar bellen, dan komt daar weer wat nieuws uit. Ja. En ja, daar heb ik ontzettend veel plezier in gehad. Om daar de afgelopen 4 jaar een hele regio door te gaan. En te kijken, hoe kunnen we alle lijntjes aan elkaar verbinden? En uiteindelijk maken we het dus een beter netwerk voor onze inwoners. Want dat is waar je het allemaal voor doet.
1: En zijn er nou ook dingen waarvan je achteraf zegt van dat had wel beter gekund? Stukje reflectie.
2: Oh, dat is natuurlijk een moeilijke.
1: Ja. Nou, of anders, misschien niet anders.
2: Nou, je ziet dat het heel moeilijk is om bepaalde groepen te bereiken. Zoals bijvoorbeeld huisartsen is natuurlijk echt een groep die ongelooflijk hard werkt. Mm-hmm. En het is best moeilijk om hen betrokken te krijgen bij dit soort systemen. Want hun agenda zit helemaal vol. Dus hoe zorg je nou dat je hen ook bij bijeenkomsten gaat krijgen? Dan moeten we ze dus niet overdag organiseren. Maar ja, dan werken weer de ambtenaren. Dan werken ook heel veel mensen in die zorgorganisaties. Dus hoe kan je met elkaar toch die verbinding maken op tijdstippen of net op die overgangsmomenten? En ik denk dat daar nog wel meer ruimte had gezeten. We hebben wel zo'n bijeenkomst gehad. Om 6 uur 's middags, dus dan met eten. Ja. Dus kon iedereen bij ons even een hapje eten. En hadden we
1: uit de
2: hele
1: praktijk en dan naar jullie en dan even hapje eten en dan samen iets bekokstaan.
2: Ja, ja. En dan kan iedereen weer naar huis. Ja.
1: Oké, dus dat is even een klein tipje voor de welzijnswethouder die eraan zit te komen.
2: Ja.
1: Oké, dat is belangrijk. Zijn er ook dingen waarvan je zegt, die ga ik gewoon echt missen? Weet je, ik ben nu wethouder, het is zo voorbij gegaan. Dit krijg ik gewoon nu niet meer terug.
2: Nou ja,
1: ik wil tranen zien.
2: Oh. Nee. Nou, dat gaat heel makkelijk, hoor.
1: Oh, oké.
2: Ja, nee. Van de week kreeg ik op mijn portefeuillehoudersoverleg kwam ineens een hele afdeling zorg en welzijn kwam. Een heel grote mand met allemaal boeken. Oh. Die hadden ze uit hun eigen boekenkast gehaald. En dan iets ingeschreven van, en dan denk ik, dan heb ik het wel even te zwaar.
1: Ja, snap ik.
2: Ja. Maar wat ik zou missen is inderdaad die positiviteit van de mensen die bij ons in het raadhuis werken. Die ambtenaren die echt het hart op de goede plek hebben. En echt met heel veel verstand van zaken werken voor die inwoners. En aan de andere kant dat contact met die inwoners. Dat je dus overal mocht ik toe komen kijken. Je hoeft dan maar te zeggen, lijkt me leuk om eens langs te komen. Nou, alle deuren gaan open voor de wethouder. Niet voor Ariane de Wit, maar wel voor de wethouder.
1: Oh, wow.
2: En dan dat je echt dat gesprek hebt met mensen van, nou, wat doe je hier nou? En waarom ben je hier? En hoe bevalt het je hier? Wat heb je nodig? Dus nou ja, dat zal ik echt het meeste missen. Niet de stukken lezen of stukken redigeren of die gesprekken erover, maar juist kijken wat hebben we nodig en dat ophalen. En daar met elkaar dan een nieuw plan op bedenken. Dat is natuurlijk een superbaan.
1: Ik realiseer me dat we nog helemaal niet hebben geduid waarom je überhaupt stopt. Waarom je weggaat.
2: Ja, dat is natuurlijk voor mij een hele droevige.
1: Ja.
2: D66 is de grootste geworden in Heemstede. Dus die hadden de lead in de formatie. En die hebben gekozen om samen met VVD en Pro verder te gaan.
1: En jij bent CDA.
2: En ik ben CDA.
1: Dus CDA is de lachende derde, vierde.
2: Huilende
1: vierde.
2: Ja. Dus dan stopt gewoon jouw ambtstermijn. Ja, en dat is hard.
1: Ja, wat kan politiek dan hard zijn eigenlijk?
2: Ja, ja.
1: Wat ga je nu doen?
2: Ja, dat is een hele goeie. Ik heb wel nu dat bestuurdersvak vind ik ontzettend leuk. Ik denk dat me dat ook goed ligt. Dus ik wil ook weer als bestuurder de markt op. En wel iets bij een organisatie die ook een maatschappelijke betrokkenheid heeft.
1: Oh ja.
2: Dus of zorg, welzijn, onderwijs. Ik kom van origine uit onderwijs.
1: Ja, economie begreep ik toch?
2: Ik heb economie gegeven op Haagveld.
1: Jongen.
2: Dus wel iets waar je iets kan waarde toevoegen aan mensen. Waar je iets kan doen voor een ander. Ik denk dat daar mijn kracht wel ligt.
1: In mijn vrije tijd, dat weten de luisteraars wel. Hè? Werk ik in het onderwijs en dan terug voor de klas?
2: Als gastles ben ik zeker te vragen.
1: Maar niet meer.
2: Maar ik ga niet meer fulltime met de bel. dat is geweest.
1: Ja.
2: Maar het was wel, altijd als ik weer op school ben, denk ik, ach, het is het ook leuk. En die pubers zijn natuurlijk ook super grappig.
1: Tuurlijk.
2: Ja, ik vind ze heel leuk.
1: Ja, er zijn mensen die kunnen er helemaal niks mee. Maar ik kan me voor. Ja, ik vond dit ook fantastisch.
2: Ja.
1: Hey, dus je weet nog niet waar je naartoe gaat. Je bent oprecht nog niet?
2: Nee. Eigenlijk heb ik de afgelopen tijd aan één stuk doorgewerkt. Dus
1: ja,
2: je hoort dan, je gaat niet door. En dan komt een soort rouwproces. Want
1: ja.
2: Ik was eigenlijk wel van plan om door te gaan.
1: Ja, want dat is het, daarom dat ik hem ook even stelde. Want je vertelt met zoveel passie over het verhaal. Wat ga je dan doen? Wat heb je gedaan? En ja, dit en dit. En dit had ik misschien nog wel. We hebben nu een idee. Met die huisartsen bijvoorbeeld. Dat kunnen we doorzetten. En nu, knip.
2: Ja, moet allemaal overdragen.
1: Ja. Oh, wat een hard gelach moet dat zijn geweest. Als in wat irritant, wat vervelend.
2: Ja, ja nou, dat was ook echt wel moeilijk. Ook omdat je, als je al 8 jaar doet of zo, of 12, dan kan je denken, nou, het is tijd om te gaan.
1: Het is eigenlijk ook maar heel kort.
2: Maar 4 is echt kort, ja.
1: Ja.
2: Je hebt eigenlijk een jaar nodig om dat hele speelveld te leren kennen.
1: Ja.
2: En dan is, ik ben net lekker op dreef.
1: Ja.
2: En ik heb veel contacten dat je echt denkt, nou, nu kunnen we gaan oogsten en met elkaar echt stappen zetten. Dus ik hoop dat dat wel doorgezet wordt. Maar ja, ik heb daar wel eventjes over na moeten denken. Van, en wat dan?
1: Wat gebeurt me nou?
2: Ja. En ondertussen gaat het werk gewoon door. Want die stukken blijven gewoon komen. Regionale vergaderingen gaan allemaal door. Dus ik ga nu eerst volgende week, maandag is het afscheid.
1: Mm-hmm.
2: En dan ga ik eerst maar eens even tot rust komen en nadenken van, wat zijn dan organisaties waar ik mee thuis zou voelen.
1: Ja, er is vast iets te vinden. Waar iemand vertrekt, komen er natuurlijk ook mensen. Wat zou je een startende wethouder, of iemand die net wethouder wordt, en of dat nou hier is in Heemstede of Haarlem, of kan mij het schelen waar, wat zou je die mee kunnen geven? Als toch inmiddels 4 jaar lang ervaren wethouder in het lokale domein.
2: Nou, ga vooral naar buiten. Wethouder is een heel raar beroep. Je hebt eigenlijk weinig collega's. Je hebt natuurlijk je eigen college. Maar iedereen heeft zo zijn eigen taakveld. Dus ga naar buiten. Ga naar collega's. Ga met hen praten. Wat doen zij? Ga met de partners in het veld praten. Van wat doen jullie nou? Wat doen jullie voor onze inwoners? Waar heb je mij nodig? Waar heb ik jou nodig? En ga ook landelijk naar allerlei bijeenkomsten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten organiseert veel. En ga daar naartoe en haal daar inspiratie op. Want we hebben 342 gemeentes. Nou, het zal nu weer ietsje veranderen. Want er gaat natuurlijk weer het een en ander samengevoegd worden. En iedereen zit op zijn eigen domeintje maar te knutselen. Maar laten we het gewoon delen met elkaar.
1: Ja.
2: En haal goede ideeën op. En hoe hebben mensen dingen aangepakt? Wat kan je ervan leren?
1: Ga niet het wiel zelf staan uitvinden, nee. Hoor ik je zeggen. Maar ja. Ga inspiratie halen. Ja. Ga dat organiseren. Ja. Leer van elkaar. Praat met elkaar.
2: Ja.
1: Want dan kunnen we samen groeien.
2: Ja, en dat is echt leuk. Want ik heb veel contact gehad met wethouders door het hele land. Van die intervisiegroepen heb ik ook gedaan. Maar ook één op één met mensen gesproken. Ja, een wethouder in Sliedrecht heeft een heel andere problematiek. Maar ergens is de basis hetzelfde. Je wil het beste voor je inwoners. Alleen is misschien de populatie een beetje anders. Maar je haalt toch ideeën bij elkaar op. En ja, dat is gewoon ontzettend leuk. En dan rij je weer naar huis en dan borrelt het allemaal weer. En dan
1: een heerlijk vol hoofd. Denk ik, oh wacht, dit kan ik ook doen.
2: Ja.
1: Oh, misschien dat stuk wat hij zei. Nou ja, dat slaat nergens op. Dat ga ik natuurlijk zeker niet doen. Maar hey, daar had hij wel echt een punt.
2: Ja, dat. Ja.
1: En dat
2: ja.
1: zijn vooral de wethouders in Sliedrecht, hoor ik.
2: Nou nee, goed. Dat is toevallig een voorbeeld waar ik geweest ben. Dat ik dacht, wat een andere omgeving. En toch doen we hetzelfde werk.
1: Ja, precies. Ja. Nee, hartstikke goed. Arianne de Wit was wethouder zorg, welzijn en financiën in Heemstede. Na 4 jaar, ja, houdt het op. Want zo werkt de politiek nou eenmaal ook. Je gaat vast een heel mooi plekje vinden om ergens door te gaan met besturen. Dan niet voor Heemstede, maar vast voor een andere organisatie. Dank je wel voor je komst naar de studio. En heel veel succes met het vinden van die volgende droombaan.
2: Dank je wel. Moet lukken.
0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
3: Haarlem 105 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Een van de verdachten van de voorbereidingen voor een aanslag op de Joodse synagoge in Heemstede zegt dat hij onder druk is gezet. Volgens het OM stuurde de 18-jarige jongen 2 medeverdachten aan om daar een vuurwerkbom te laten ontploffen. Zijn advocaat zegt dat hij niet wist dat het om een synagoge ging en dacht dat er een cobra bij een bedrijf zou worden bezorgd. De politie voorkwam de explosie en vond na de aanhoudingen onder meer benzine, terpentine en een cobra. Een auto aan de Brouwersvaart is gisternacht uitgebrand. Ook een auto die ernaast stond liep schade op, maar niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de brand en sluit brandstichting niet uit. Eerder ging in dezelfde straat al een auto en een bootje in vlammen op. De opknapbeurt van de Rustenburgerlaan in Haarlem wordt ruim 1,5 miljoen euro duurder dan gepland. Dat komt doordat de staalslakken onder de weg verplicht moeten worden verwijderd. De totale kosten lopen daarmee op tot 5 miljoen euro. De gemeente wil de werkzaamheden uiterlijk eind 2028 afronden. En 15 tieners uit Heemstede hebben een kijkje genomen bij de reddingsbrigade in Zandvoort. Ze kregen onder meer een rondleiding.
5: We zijn sowieso wezen zwemmen en we hebben een hele uitleg gekregen over hoe het allemaal werkt in de reddingsbrigade. En wat er allemaal nou op zo'n boot zit en in zo'n auto zit.
6: En het zou mooi zijn als mensen ook zeggen van joh, lijkt me heel leuk om te doen ook als ik later groot ben.
5: Nou ja, ik ga liever bij de politie, maar alsnog, het lijkt er wel op.
7: Wel leuk om mensen op te sporen. Maar in de zee met al die kwallen en enge beesten, nee, dat doe ik ook niet.
4: Het bezoek maakt deel uit van het project Werk aan de Winkel, waarbij jongeren kennis maken met verschillende beroepen.
8: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken, zei president Trump op de NAVO-top. Het land krijgt daarvoor een licentie van Amerika. De Oekraïense president Zelensky had dringend gevraagd om nieuwe raketten. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf nu het OM de staalgigant gaat vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Bij een controle in de buurt van Rotterdam heeft de NVWA bijna 300.000 vapes met smaakjes gevonden. En die mogen in Nederland niet worden verkocht. De vapes worden nu vernietigd. Het weer vanavond opklaringen en vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 23 kilometer file in de regio Noord-Holland. Dat is minder dan normaal. Wel 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij Maarsen. 4 kilometer file. Na een ongeluk is de rechterrijstrook van de A7 dicht vanuit Hoorn naar Den Hoever bij Wieringenwerf. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. 20 minuten vertraging ook op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. 10 minuten extra bij afrit Nieuwveen als je over de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn rijdt. En een kwartier vertraging op de N207. N415 vanuit Hilversum naar Baren. Bij Baren altijd nog 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
0: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: Het beste van Haarlem vandaag. Een terugblik op het nieuws van dit jaar.
1: Twan Huis kennen de meesten van ons uit zijn tijd als correspondent in Washington en New York en als presentator van onder andere College Tour. Maar inmiddels is alweer zijn vijfde boek uitgekomen. Het Droompad, waarin hij schrijft over de wandeling van een vader en puberzoon over de hoogste bergen van Europa. 4 weken, 550 kilometer en 22.200 hoogtemeters over het Droompad, dat net iets anders verliep dan gepland, zoals uiteindelijk eigenlijk veel in het leven anders loopt dan gepland. Twan Huis, goedenavond.
2: Hallo Rut, hoi.
1: Nou heb ik maar liefst 2 puberzonen, maar de kans dat ze enthousiast zullen reageren als ik voorstel om 550 kilometer te gaan wandelen, ja, acht ik zeer klein.
2: Hoe oud zijn ze?
1: Bijna 17, bijna 16.
2: Oké, nou dat is identiek aan toen ik Jack, mijn zoon, voor het eerst vroeg in 2023. En mijn advies meteen aan je is, kijk, je moet wel een beetje dwingend zijn af en toe, als ouder. Ja, en als ze nee zeggen, want dat was bij mij ook zo. Jack zei ook in eerste instantie, toen ik zei 50 kilometer van Venetië, van München naar Venetië over de Alpen en de Dolomieten. Toen vroeg hij mij van pap, of toen zei hij eigenlijk, ik ben 16, op deze leeftijd moet ik afstand nemen van jou. En zeker geen intensieve projecten met je aangaan.
1: Ik ben wel heel benieuwd naar jouw definitie van beetje dwingend.
2: Ja, nou, daar ben ik zelf ook af en toe nog wel eens benieuwd naar. Maar ik zal het je uitleggen een week later nadat hij had gezegd, dat doe ik niet. Absoluut niet. En toen ik net had gezegd van wat een mooie zin, dat is een leuke openingszin voor mijn boek, heb ik het nog een keer geprobeerd op weg naar de supermarkt. En toen zei hij tot mijn stomme verbazing van nou zeker niet in één keer, want het duurt me veel te lang, 32 dagen, misschien in etappes. En toen heb ik als een goede judoka heb ik meebewogen met hem en gezegd van wat een goed idee, dat lijkt mij ook veel beter dan in één keer. En toen was het geregeld.
1: Ja, heel, heel tactisch inderdaad deze. Het Droompad, hoe loopt dat precies?
2: Het Droompad begint in het centrum van München. Zeg maar de Dam van Amsterdam, maar dan in München. En daar heet die het Marienplatz. En van daaruit loop je de stad uit. En kom je langzaam in het eerste gebergte, het Karwendelgebergte. Dan ga je in de Vooralpen, de Alpen en dan de Dolomieten. En dan zak je weer naar beneden in de lagune van Venetië en kom je aan, als je het helemaal redt, op het Sam Hakkoplein, dat iedereen kent natuurlijk.
1: Ja, ja, en hij vond het een uitdaging, want het duurt lang. Ik denk dat de wifi in de bergen ook niet zo heel goed is. Maar ik kan me ook voorstellen dat het, ja, je zit heel erg op elkaar. Lijkt me ook best wel spannend om daaraan te beginnen.
2: Nou, dat is voor ons ook een experiment, want we hadden niet eerder zoiets gedaan. Maar je zit niet op elkaar, omdat je op een waanzinnige route zit. Midden in de natuur, waar heel weinig mensen op zitten. Dat was mijn eerste verbazing. Want het is wonderschoon. En de natuur maakt je nederig en ook stil. En je zit op elkaar. Ja, je bent natuurlijk, dat is meer het geval. Je bent 24/7, 24/7.
1: Ja, dat bedoel ik inderdaad. Elkaar. Ja.
2: Maar zo'n wandeldag, als die 9 uur duurt, dan praat je misschien 1 uur met elkaar. En de rest ben je eigenlijk stil. En ben je aan het genieten en ook aan het reflecteren en een beetje aan het mediteren. En dat maakt die reis zo bijzonder. Maar je bent inderdaad altijd bij elkaar. En in ons geval, ik weet niet hoe het bij jou zou zijn met jouw 2 puberzonen, want dat moet je gewoon uitproberen. Wij zijn heel dicht bij elkaar gekomen. Ook omdat er allerlei gebeurtenissen waren, zoals jij heel mooi zei in je inleiding, waar ik totaal geen rekening mee had gehouden dat dat nou net zou gebeuren als wij die wandeling aan het maken waren.
1: Ja, en dan hebben we het natuurlijk over, die wandeling zou in eerste instantie een maand duren. Maar eerst overleed je vader en daarna je moeder. Dus werd die wandeling uitgespreid over 2 jaar. Heeft dat dan op een bepaalde manier, bewust of onbewust, de wandeling en dan ook het samen zijn met je eigen zoon beïnvloed? Of veranderd?
2: Enorm. Ja, nou allebei, beïnvloed en veranderd. Want in de tweede etappe, in juli 2024, zoals je zei, overleed mijn vader plotseling. En dat gebeurde terwijl wij in een klein Alpendorpje zaten. En dan verandert in één keer alles. Er is iemand overleden die heel dichtbij je staat. De opa van Jack, mijn vader. En wij waren zeer goed gemutst. De wandeling ging voortreffelijk. Het was mooi weer. We hadden vrienden gemaakt. En in één keer wordt de knop omgedraaid en word je geconfronteerd met zo'n totaal drama. En dat betekende voor Jack en mij dat we, ja, op een bijzondere manier heel dicht bij elkaar kwamen. Omdat je zo intensief met elkaar op reis bent en dan dit leed ook samen deelt. En dat heeft onze relatie echt veranderd, verbeterd, rijker gemaakt. En toen later ook mijn moeder overleed, zijn oma. Het gebeurde eigenlijk hetzelfde. En dat komt toch bij zo'n wandeling dan heel dichtbij. Is heel bijzonder. En het tegelijkertijd verzacht het wandelen. Het verdriet van het vertrek van mensen die zo dierbaar zijn.
1: Ja, Wat bespreek je met een tiener als je zo lang met elkaar doorbrengt, maar dan ook inderdaad op het moment dat je toch in de rouw zit en met elkaar bent en je moet het toch delen, je moet het kwijt, maar het is ook weer je zoon, dus je wil hem ook weer niet te veel belasten. Dat lijkt me best wel een uitdaging voor jezelf, maar je moet het toch verwerken in gesprekken, lijkt mij.
2: Nou ja, we hebben toen mijn vader overleed, zijn we een jaar later, eigenlijk precies een jaar later, voor de laatste etappe begonnen in juli vorig jaar. En natuurlijk speelde dat een rol, het overlijden van mijn vader. Tegelijkertijd was er ook al afstand tot dat moment. Maar we hebben het zeker veel over hem gehad. Ook omdat we over paden liepen waar hij en ik en mijn familie vroeger zelf hadden gelopen. Maar het was de beste samenvatting is eigenlijk, het was bittersweet. Dus het was heel erg en verdrietig dat hij er niet meer was. En tegelijkertijd was het heel zoet, omdat hij er steeds bij was. Vanwege het feit dat hij heeft ons het wandelen geleerd, mijn vader, mijn moeder ook. En mijn vader liep altijd voorop. En ondanks het feit dat hij nog niet eens een jaar dood was, deden we iets wat hij eigenlijk, waar hij de inspiratiebron voor was, en mijn moeder ook. En dat maakte het ook zo ontzettend bijzonder. Dus we liepen in hun voetsporen en daarmee werd onze wandeling eigenlijk een soort ode, dus als je wil, of een in memoriam voor twee hele lieve ouders en lieve opa en oma, die op een hele mooie manier meewandelden. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Het boek is een ode aan mijn ouders. De liefde die ik voel voor hen. En Jack ook. En alle andere familieleden. Want ze hebben het heel goed gedaan. Ze hebben ons een heel fijne opvoeding gegeven. En een van de grootste cadeaus is toch dit. Het feit dat we met familie en met vrienden het leuk vinden om de berg in te trekken.
1: Ja, en aan de andere kant, hè, ben je ook met je puberzoon, die helemaal in hun eigen wereldje zijn. Zichzelf ontdekken. Echt jaren waarin ze zich zichtbaar ontwikkelen. Welke onderwerpen bracht hij mee?
2: We hebben het heel veel gehad. Vreemd genoeg, hij is geboren, dat is niet vreemd, maar mijn zoon Jack is geboren in New York. En heeft als gevolg daarvan een Nederlands en een Amerikaans paspoort. En hij confronteerde mij jaren geleden met de vraag, welk land denk je roept mij als eerste onder de wapenen? En toen zei ik, hoezo, hoe kom je bij die vraag? Nou, omdat ik en mijn vrienden ervan uitgaan dat wij in een oorlog...

0: 1 is lekker eten en drinken. 2 is kletsen met jou. En 3 is naar bed gaan in een hut. En op 4 komt het wandelen. Maar hij zei, 1, 2 en 3 zijn juist zo leuk. Omdat je dan een hele dag geploeterd hebt. En een uitputtingsslag hebt geleverd. En dan zijn eten en drinken en slapen en gezelligheid zijn dan nog veel mooier geworden. We hebben ons er heel goed doorheen geworsteld, moet ik zeggen.
1: Ik denk dat de gemiddelde ouder van een puberkind heel blij is of heel jaloers is dat kletsen bij jou op 2 komt, hoor.
0: Nee, eigenlijk kwam bij hem op 1 stil zijn. Aan het einde van de reis heeft hij tegen me gezegd dat ik veel te veel ouwe hoeren in mijn mond niet kan houden. Dat is ook waar, maar in de loop van de reis heb ik dat geleerd.
1: Heeft het jou iets gebracht of vooral iets verrast wat je van tevoren niet had verwacht? Hè? Want je hebt een beetje een beeld en dan los nog van de gebeurtenissen die je dan niet verwacht. Maar wat heeft je het meest verrast van hetgeen wat je misschien niet had gedacht dat je zou brengen?
0: Nou, het meest verrast heeft me dat hij mij meer geleerd heeft dan andersom. Dus ik zit te ver op de telefoon, ik praat te veel. En daar heeft hij me ook op aangesproken en terecht. En ik ga niet zeggen dat ik 180 graden gedraaid ben qua karakter en persoonlijkheid. En nu nooit meer aan mijn telefoon zit en de nieuwsverslaving is verdwenen. Dat is allemaal niet waar. Maar hij heeft me er wel nog veel bewuster van gemaakt. En af en toe schaamde ik me ook wel voor het feit dat ik op de telefoon zat. Net zoals nu, want toevallig is hij bij mij in de buurt. En hij zit me nu ook aan te kijken van, joh, zit je nou weer op die telefoon?
1: Ja, maar ik ben wel een hele goede reden. Zeg dat er gelijk eventjes bij als je wil.
0: Ik zal zeggen, Rut kan ik niet zomaar afbreken. Dat gaat niet.
1: Dankjewel. Wie helemaal niet kan afbreken is Arno Koek. Aanstaande zaterdag ben je bij boekhandel Blokker in Heemstede. Volgens mij gewoon in de middag. Ik weet niet precies hoe laat. Misschien weet jij dat en anders staat het gewoon prachtig op de website.
0: Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. Ik weet het heus wel. 1 seconde. Ja,
1: ik heb alle tijd. Jack niet.
0: Ik heb hier staan dat ik er om 3 uur moet zijn. Dus dan rond die tijd is het fijn als je er bent.
1: Ja.
0: En ik hoop dat het hartstikke druk wordt in Haarlem.
1: Heemstede, raad ik je aan.
0: Sorry. Ik hoop dat het hartstikke druk wordt in Heemstede.
1: Knip ik er gewoon uit, joh. Geen probleem. Twan Huis, dankjewel. Heel veel plezier zaterdag en goed aan je zoon.
0: Hey, dankjewel. Fijne dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Als ik het vergelijk met de rest van het land, een rustige spits in Noord-Holland. Her en daar heb je wel wat vertraging. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam, 10 minuutjes bij Maarsen. 20 minuten op de A27 vanuit Utrecht naar Almere, bij Eemnes, 6 kilometer file. 10 minuten vertraging op de N201, Hilversum uit Hoorn, bij Loenersloot. 10 minuten vertraging op de N207, vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn, bij Afrit.

0: Amstelveen. En ook 10 minuten vertraging als je kiest voor de N230. Vanuit Utrecht naar Maarsen staat bij Maarsenveen 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Eiko Letschert.

0: Het beste. Tot 7 uur van Haarlem Vandaag.
1: Boelens de Gruiter verwerft groot winkelpand in Haarlem. Zo kopte de projectontwikkelaar begin deze week het nieuws op sociale media. Het gaat om de aankoop van het oude filiaal van de HEMA in winkelcentrum Schalkwijk. Het winkelcentrum en het gebied eromheen wordt onderworpen aan een broodnodige opknapbeurt. De gemeente wil dat het winkelcentrum in de komende jaren wordt omgetoverd tot een levendig en veelzijdig stadscentrum. Op welke manier de projectontwikkelaar met zijn aankoop hieraan bij wil dragen en wat er allemaal bij komt kijken, bespreek ik met een van de heren achter Boelens de Gruiter, Maarten de Gruiter. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst, jullie hebben het pand gekocht, maar op korte termijn hebben jullie daar nog geen bestemmingsplan voor. Waarom dan toch de aankoop en hoe werkt dat dan verder?
2: Nou ja, kijk, ten eerste, wij zijn binnen het gebied heel interessant. We werken ook aan de ontwikkeling van Roots. Dat is er vlakbij. Samen met onder andere Dura Vermeer en Amvest. En ja, het gebied heeft enorm veel potentie. En ja, alleen het winkelcentrum zelf, ja, dat gaat nog wel even duren. Dus ja, op zich is dat wel iets voor een langere termijn. Maar wij kijken, het vastgoed is natuurlijk ook iets wat, ja, normaal gesproken lang duurt helaas. Dus ja, we hebben een lange termijnvisie op dit soort gebieden.
1: Ja, en je zegt, je in de buurt hebben jullie al iets anders aangekocht waar jullie mee bezig zijn. Dit is volgens mij, als ik me niet vergis, de eerste aankoop in Haarlem.
2: Ja, klopt. Nou, we hebben dus bij het project Roots, daar doen we de ontwikkeling. Dat hebben we niet zelf aangekocht. En dit is de eerste locatie die we in Haarlem hebben gekocht. En ja, zeker ook in dat hele gebied zijn we zeker ook nog wel geïnteresseerd om dat eigendom uit te breiden.
1: En waarom juist Schalkwijk?
2: Ja, omdat er nog ongelooflijk veel te doen is. En het is, kijk, het mooie van het vak van projectontwikkelaar is dat je echt waarde kan toevoegen in een groot gebied. Ja, en dat is hier wel, daar is hier wel vraag naar, zal ik maar zeggen. Ja,
1: en waarde is natuurlijk een heel relatief begrip.
2: Ja, nou, waarde hoeft ook niet in financiële waarde te zijn. Waarde is een kwaliteitsimpuls, een fijnere leefomgeving voor iedereen die daar woont. Er is natuurlijk een enorme vraag naar woningen, in ook in Haarlem. En ja, het winkelcentrum nu is natuurlijk niet echt vrij. Maar biedt wel heel veel mogelijkheden voor de toekomst.
1: Ja. En je zegt het al, hè? Het is een wijk in ontwikkeling. Is dat waar zowel de potentie, maar ook de charme ligt? En ook de maatschappelijke toevoeging die je als projectontwikkelaar, waar vaak toch mensen een bepaalde opinie op hebben, maar waar je juist wat aan toe kan voegen?
2: Ja, zeker. Zeker. Nou ja, en ja, die opinie helaas is het wel zo. Maar als je gaat kijken wat, rij naar Roots toe, wat daar om de hoek is. Ja, wat daar gebeurt, dat is ook echt een enorme impuls voor de wijk, voor de buurt, voor de stad. En dat kan in het hele gebied, is natuurlijk nog enorm veel te doen. En ja, daar gaat natuurlijk je handen als ontwikkelaar gaan daar wel van jeuken om daar echt kwaliteit toe te voeren.
1: Een paar jaar geleden sprak ik jongeren, en dat was in combinatie met raadsleden, en dat waren waaronder jongeren uit Schalkwijk. Een van de jongeren was toen 17, die zei: ik vind het ontzettend fijn dat ze Schalkwijk willen opknappen, dat ze het mooier maken, maar de kans is wel groot dat ik straks geen woning meer daar kan veroorloven. Dat is ook wel een legitieme afweging of angst die zo'n jongen heeft.
2: Nou ja, eigenlijk niet, want kijk, het is er gaan juist veel meer woningen komen. Dus alleen al op het winkelcentrum zijn al, ik geloof, 3000 woningen geprojecteerd. Ja, en zoals in heel Nederland moeten we ook in Haarlem als ontwikkelaar een groot gedeelte sociale en middensegment woningen bouwen. Dus de kans voor jongeren om juist een woning te vinden wordt veel groter als daar ontwikkeld gaat worden.
1: Ja. En je gaf het al aan, hè? Nu dus een groot winkelpand in Schalkwijk. Je koopt het voor de lange termijn, maar er komt natuurlijk nog heel veel bij kijken. We hebben nog de gemeenteraadsverkiezingen, plannen kunnen veranderen. Waar houden jullie rekening mee op het moment dat je iets op de lange termijn koopt?
2: Nou ja, kijk, het is natuurlijk primair eigenlijk een belegging, want HEMA huurt gewoon terug. Of huurt terug, die huurt gewoon het object. Zeker in dit gebied verwacht ik dat het helaas nog lang gaat duren, terwijl we natuurlijk juist als overheden en marktpartijen moeten kijken hoe we dit soort dingen kunnen versnellen. Er ligt nog. Ja, kijk, een van de eerste problemen is dat het enorm gefragmenteerd eigendom is. Dus er zijn heel veel verschillende eigenaren in het winkelcentrum. Dus ja, die moet je allemaal feitelijk op één lijn gaan krijgen. Nou, er ligt al een heel plan, een hele visie vanuit de gemeente wat er moet komen. Ziet er ook heel mooi uit. Maar voordat je daar bent, voordat je iedereen op één lijn hebt, ja, dat gaat helaas nog wel even duren. Vandaar is voor ons ook is van belang dat er gewoon een kaststroom komt. Dat er een kaststroom komt uit zo'n positie die we innemen. Want ja, dit gaat nog heel lang duren. En die HEMA die draait daar heel erg goed. En die wil daar eigenlijk ook nog helemaal niet weg. Dus dat zal in de toekomst ook een keer moeten verplaatst worden. Maar ja, helaas zou dat ook wel eens 10 jaar kunnen duren voordat we daar zijn.
1: Maar dat is volgens mij uiteindelijk voor alle partijen, of je nou projectontwikkelaar, omwonende of gemeente bent, precies wat je zegt, dat dingen heel lang duren. Dat lijkt me enorm frustrerend.
2: Ja, dat is het ook. Dus als je gaat kijken zeg maar in 2012, 2013, duurde het bij onze projecten gemiddeld 2-3 jaar om van aankoop tot startbouw te komen. En er zat zelfs ook nog vaak een bestemmingswijziging tussen. Ja, en tegenwoordig is dat een minimale dubbele. Ja, we moeten terug naar zeg maar 2012, 2013, toen het veel sneller ging. Het gaat allemaal veel te langzaam. En dat is totaal onnodig. Hoeft ook helemaal niet. Maar daar heb je wel goede samenwerking met name de overheid voor nodig.
1: Wie is daar aan debet? Of zeg je dat is niet met één vingertje wijzen, maar dan heb ik meerdere handen nodig?
2: Nou ja, als je gaat kijken, je hebt een aantal stadia om tot een project te komen. En één daarvan is, en een heleboel daarvan zitten gewoon vastgelegd in procedures. Het enige wat niet vast ligt in een procedure is om tot initiële, dat heet meestal een afspraakbrief, te komen met de gemeente. En juist die periode, die is bijna verdubbeld of verdrievoudigd de afgelopen jaren. Ja, en dat is gewoon iets wat eigenlijk laaghangend fruit is. En wat gewoon gemeentes zelf moeten oplossen. Dus dat ligt echt bij de gemeente zelf. Zo hoeft ook niets te maken. Gemeente, het idee is een beetje ontstaan dat dat komt doordat gemeentes ook te weinig mensen hebben, te weinig handjes. Maar er zijn genoeg mensen. Alleen over het algemeen wordt in de meeste projecten overheden wel met micromanagement bezig. En dat is een beetje zonde. Daardoor kunnen ze ook veel minder werk aan, veel minder projecten aan.
1: Ja, dat geldt in dit geval trouwens niet alleen voor Schalkwijk, maar volgens mij is dat landelijk.
2: Heel Nederland.
1: Exact. Je hebt nu dus Roots, heb je. Maar dat is dan ontwikkeling. Dan heb je een pand gekocht in Schalkwijk. Jullie zijn eigenlijk meer Amsterdam georiënteerd. Dus dit is...
2: landelijk hoor.
1: Wat?
2: We werken landelijk.
1: Ja, maar Haarlem is... Dit zijn de eerste stappen in Haarlem.
2: Ja. Nou ja, kijk, Roots zijn we al 7 jaar mee actief. Dus we zijn al wel even in Haarlem actief. Maar ja, we willen eigenlijk al heel lang dat uitbreiden. Dat is nu gelukt. En hopelijk... Ja, nog meer.
1: En wat zou je dan nog meer willen? En dan wederom Schalkwijk of kijk je breder?
2: Nou, ik vind Schalkwijk wel heel interessant. Met name omdat daar is nog wel echt heel veel te doen om de wijk nog beter te maken en te verfraaien. En je hebt enorm veel potentie om in te breiden. Dus de woningen toe te voeren. Dat heb je niet op zo heel veel plek, maar dan heb je hier echt wel veel mogelijkheden voor. Dus ja, primair wel deze omgeving.
1: En dan wel met de wetenschap dat je een lange adem moet hebben.
2: Ja, maar ja, dat is helaas is dat dus in ons vak wel een beetje de realiteit de afgelopen decennia.
1: Maarten de Gruyter van Boelens de Gruyter, dankjewel voor je toelichting.
2: Graag gedaan.
0: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Wessel van Opstal.
3: Een van de verdachten van de voorbereidingen voor een aanslag op de Joodse synagoge in Heemstede zegt dat hij onder druk is gezet. Volgens het OM stuurde de 18-jarige jongen twee medeverdachten aan om daar een vuurwerkbom te laten ontploffen. Zijn advocaat zegt dat hij niet wist dat het om een synagoge ging en dacht dat er een cobra bij een bedrijf zou worden bezorgd. De politie voorkwam de explosie en vond na de aanhoudingen onder meer benzine, terpentine en een cobra. Bij de Veerplas komt een nieuw horecapaviljoen dat het hele jaar open is. Op de plek van het voormalig veerkwartier verrijst Botanica, met een groot terras aan het water en ruimte voor kleinschalige evenementen. De initiatiefnemers hopen ook een kleine camping met tiny houses en camperplaatsen aan te leggen. De opening staat gepland voor het voorjaar of de zomer van 2028. Een auto aan de Brouwersvaart is gisternacht uitgebrand. Ook een auto die ernaast stond liep schade op, maar niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de brand en sluit brandstichting niet uit. Eerder ging in dezelfde straat al een auto en een bootje in vlammen op. En 15 tieners uit Heemstede hebben een kijkje genomen bij de reddingsbrigade in Zandvoort. Ze kregen onder meer een rondleiding.
4: We zijn sowieso wezen zwemmen en we hebben een hele uitleg gekregen over hoe het allemaal werkt in de reddingsbrigade. En wat er allemaal nou op zo'n boot zit en in zo'n auto zit.
5: En het zou mooi zijn als mensen ook zeggen van joh, het lijkt me heel leuk om te doen ook als ik later groot ben.
4: Nou ja, ik ga liever bij de politie, maar alsnog, het lijkt er wel op.
6: Wel leuk om mensen op te sporen, maar in de zee met al die kwallen en enge beesten, nee, dat doe ik ook niet.
3: Het bezoek maakt deel uit van het project Werk aan de Winkel, waarbij jongeren kennis maken met verschillende beroepen.
7: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Turkije. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. De verdachte, die zich voordeed als koper, ging er in veel gevallen vandoor bij het maken van een proefrit. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het weer vanavond opklaringen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de regio Noord-Holland nog maar weinig vertraging. 10 minuutjes op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Bij Maarsen 4 kilometer file en 5 minuten vertraging als je over de A27 vanuit Utrecht naar Almere rijdt. Bij Huizen kom je daar in 5 kilometer langzaam, maar toch doorrijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: van Haarlem Vandaag. Een terugblik op het nieuws van dit jaar.
1: 7 jaar als rector is het deze dag de laatste keer dat Jan Henk van der Werf het Stedelijk Gymnasium in Haarlem uitloopt. Hij mag met pensioen. Enerverende jaren waarbij corona en een verbouwing zorgden dat Van der Werf zich geen dag heeft verveeld. Of hij bang is dat hij zich straks gaat vervelen, bespreek ik net voor de start van zijn afscheidsfeestje met Jan Henk van der Werf. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ruud.
1: Ja, het is de laatste keer volgens mij dat jij de wekker hebt hoeven zetten hier na een jarenlange vakantie. Hoe voelt dan zo'n laatste werkweek?
2: Vind ik eigenlijk een hele moeilijke vraag. Omdat het is, aan de ene kant is het een prachtig vooruitzicht dat er vrije tijd aan komt, hè, waarbij je toch over je tijd kan beslissen. En aan de andere kant, ja, ik raak ook een heerlijke baan kwijt. En daarvoor een baan eigenlijk waarvoor je de wekker heel graag zet. Dus ik sta er een beetje dubbel in. Ja.
1: Wat maakt deze baan dan zo heerlijk? Want je hebt je begon in 2019 bij het Stedelijk Gymnasium. Daarvoor heb je verschillende andere functies gehad. Maar dit was je eerste baan in het middelbaar onderwijs als rector. Wat is er dan, best wel een late schakeling naar het onderwijs, naar het middelbaar onderwijs, laat ik het zo zeggen. Wat was hier nou zo mooi aan, zo heerlijk zoals jij het noemt?
2: Ja, nou ja, het is een nooit is één dag hetzelfde. Hè, eigenlijk wonen we met heel veel kinderen en heel veel docenten op een heel klein stukje Nederland. En we zijn wel met z'n duizenden. En in zo'n situatie gebeurt er altijd wel wat. Zijn altijd zaken op te lossen. Er zijn altijd uitdagingen elke dag weer. Je hebt natuurlijk een agenda waarmee je probeert te werken. Maar het leuke zijn natuurlijk die onverwachte dingen, zowel positief en soms ook negatief, die zich elke dag voordoen. En ja, ik ben iemand die heel erg houdt van afwisseling. Dus juist die afwisseling, die onverwachte zaken, die onverwachte ontmoetingen, ja, daar heb ik ontzettend veel plezier aan beleefd. Ja.
1: En dan ben ik heel erg benieuwd zometeen naar de positieve onverwachte dingen. Maar nou ja, je had een vrij turbulente start. Je begon in 2019, ik zei het al. En daarna kwam vrij snel corona. Hoe kijk je daarop terug?
2: Ja, veel mensen zeiden, god, wat naar voor je. Je bent net begonnen en nu is het corona. Ik had toch nog niet zo'n structuur gevonden. Want ik kwam uit een hele andere baan, uit een hele andere organisatie. Dus voor mij was het niet iets waar ik mijn routine moest voor doorbreken. Want die routine had ik eigenlijk nog niet gevormd. Dus ik vond het heel spannend. Er werden heel veel veranderingen gevraagd. Ik had gelukkig wat ervaring met online onderwijs. Dat hielp ook heel erg. En voor mij was het echt een enerverende periode. Er moest heel snel geschakeld worden, wat ik ook wel leuk vind. En als je terugkijkt, dan blijft toch een beetje beeld hangen van slecht uitgedacht beleid, veel druk op scholen, kinderen die eigenlijk met veel moeite thuis hebben moeten leren en ook wel in een ontwikkeling gestagneerd zijn. Als ik op de coronaperiode terugkijk, dan was het een periode waar je snel moest schakelen, waar veel nieuwe dingen werden uitgeprobeerd, maar uiteindelijk ook een periode die de kinderen geen goed heeft gedaan. En dat is natuurlijk toch iets wat heel erg jammer is.
1: Is dat ook een periode waar je later nog op terug hebt gedacht, wat hadden wij als school, wat had ik als rector anders kunnen doen?
2: Heel veel. Omdat we heel erg hebben ingezet op, goh, we moeten die cognitieve ontwikkeling moeten weer oppakken. Dus er moeten steunlessen komen, er moeten extra lessen komen, want die kinderen moeten weer in het goede onderwijs sporen. En eigenlijk als je terugdenkt, hadden we moeten zeggen, nee, kinderen moeten eerst terug in het goede sociale spoor.
1: Ja, meer aandacht moeten besteden aan het mentale welzijn.
2: Absoluut, absoluut. En ik denk, als ik daar aan terugdenk, dat we dat gewoon beter hadden moeten beseffen en eigenlijk andere stappen hadden moeten nemen voor maar weer terug in de les en verder aan de cognitieve ontwikkeling.
1: Ja. En dan hadden jullie ook nog die verbouwing. Wat is daarvan blijven hangen, behalve dat enorme vele heen en weer fietsen door leerlingen en leraren?
2: Nou, ik denk dat het een moeilijke periode was, omdat het juist net na die coronaperiode kwam. Het is dan weer een periode waar je eigenlijk niet in je normale ritme komt, waar kinderen heel veel zich moeten verplaatsen, waar collega's zich heel veel moeten verplaatsen. Dus waar je eigenlijk tijd nodig had om te helen en weer te verbinden, stond er weer een uitdaging voor de deur die het moeilijk maakte om die sociale cohesie binnen de school op orde te brengen.
1: Ja. Wanneer heb jij het gevoel dat jij volledig je draai gevonden had als rector?
2: Dat is eigenlijk een vraag die je een ander moet stellen, maar ik zal het proberen te beantwoorden. Ik vond het na TU Delft vond ik het een best een grote stap om naar het middelbaar onderwijs terug te gaan. Ik vond de school en de locatie en de kwaliteit van de collega's vond ik echt geweldig. Ik merkte wel dat er heel veel achterstallig onderhoud was. En het kostte me echt wel tijd om ervoor te zorgen dat de zaken die ik belangrijk vond en waarvan ik vond dat de school beter kon worden, voordat ik die echt goed in de vingers had en de collega's mee kon krijgen. En dat heeft toch wel, ik denk, een jaar of twee geduurd.
1: Maar is het je uiteindelijk wel gelukt?
2: Voor een groot deel wel. Ik denk dat we een school zijn die heel erg gewild is. Ik denk dat we een school zijn die er goed voor staat. We hebben eigenlijk nooit problemen met docententekorten. We kunnen ons onderwijs echt goed vormgeven. En we hebben nu echt, na die verbouwing en na corona, alle tijd om ons onderwijs verder te versterken. Je weet ook, met die verbouwing zijn onze lokalen spik en span. Daar staan allemaal prachtige mogelijkheden om de didactiek te verbeteren, om het onderwijs op een andere manier vorm te geven. Dus ik denk dat er voor de school de komende jaren alle mogelijkheden zijn om het leerklimaat nog verder te verbeteren.
1: Ja. En ja, we hadden het net, hè? Je zei, er zijn heel veel positieve onverwachte dingen gebeurd, negatieve onverwachte dingen. Nou, die negatieve onverwachte dingen, die hebben we kort aangekaart. Wat was dan het positief onverwachte, wat jou is bijgebleven?
2: Ik denk de ongelooflijke steun van de ouders, die ik in de hele periode gevoeld heb. De adviezen van ouders, het meebewegen van ouders en ook het begrip dat de ouders hebben getoond in de jaren dat het soms allemaal wat moeilijker was. Ik begrijp ook wel dat het voor ouders lastig is dat hun kinderen zich zo vaak moeten verplaatsen. Daar zullen kinderen thuis ook wel over gemopperd hebben. En toch heb ik al die jaren ongelooflijk veel steun gevoeld en begrip van de ouders.
1: Ja. Hoe kijk je, hè, als je het allemaal opschrijft, want het zijn best wel veel, we hebben corona gehad en dat heeft impact gehad op de leerlingen, op leraren, op het onderwijs aan zich. Die verbouwing die er bovenop kwam. Nou ja, we hebben ook de geopolitieke en de landelijk politieke onrust die we hebben gehad. De polarisatie, kinderen die weer moesten wennen en veel meer werden geconfronteerd met mentale uitdagingen. Waar we het nooit zo bij stil hebben gestaan voorheen. Hoe zou jij die afgelopen jaren omschrijven? En hoe kijk je, als je alles op één stapeltje gooit, hoe kijk je erop terug?
2: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, als je al die verschillende facetten, de geopolitieke situatie, de klimaatsituatie, dan is het, denk ik, voor kinderen en volwassenen een buitengewoon uitdagende periode om daar een goede lijn in te vinden. En positief te blijven, want soms worden we ook wel overweldigd door slecht nieuws. Als je natuurlijk ook ziet dat kinderen heel veel op social media zitten, TikTok gebruiken, ja, dan ben ik een beetje bang dat we veel meer aandacht moeten gaan schenken aan nog meer veiligheid bieden op scholen, nog meer kader bieden aan kinderen, nog meer duidelijkheid geven aan kinderen om in die moeilijke periode hun weg te vinden. En ik denk dat dat wel een enorme uitdaging is. Ik denk ook dat met de enorme groei van artificiële intelligentie en de ongelooflijke verandering op dat gebied er voor kinderen nog een uitdaging bij komt. En ik had ze eigenlijk een betere wereld gegund op dit moment.
1: Ja. Wat was jouw meest gedenkwaardige moment? Iets persoonlijks. Misschien niet iets algemeens, maar gewoon iets kleins.
2: Nou ja, iets groots is het feit in mijn persoonlijk leven dat ik opa ben geworden. Dat was voor mij toch wel een buitengewoon ontroerend moment. Want in die 7 jaar dat ik hier heb gewerkt, heb je natuurlijk ook 7 jaar een privéleven waar allerlei dingen gebeuren. Maar dat was wel een van de zaken waarvan ik ontzettend genoten heb om dat te mogen meemaken.
1: En nu dus met pensioen. Lijkt me iets heel moois. Nou ja, je zegt je bent opa, dus ik vermoed dat je vaak zal worden ingezet als oppasopa. Aan de andere kant lijkt het me ook enorm wennen van de hectiek en de drukte en de gezelligheid van het onderwijs naar beduidend meer rust en stilte.
2: Ja, ik vind het een hele goede vraag. En ik vind het ook lastig te beantwoorden. Nogmaals, mijn gevoelens zijn een beetje ambivalent. Aan de ene kant denk ik dat het fijn is om meer ruimte te hebben. Meer vrije tijd te hebben en je eigen agenda te bepalen. Aan de andere kant, ja, ik hou wel van hectiek. Je moet mij niet in een dorpje in Drenthe stoppen. Dat zou gewoon niet goed voor me zijn. Ik hou van de stad, ik hou van mensen, ik hou van het leven. Dus ja, ik moet dat nu op een andere manier gaan vormgeven. En ik ga wel zien op welke wijze dat gaat gebeuren.
1: Jan-Henk van der Werf, voordat ik je heel erg bedank voor alles. Wanneer is vandaag echt je allerlaatste dag?
2: Nou ja, ik ga nog wat dozen pakken en nog wat met collega's babbelen. Maar vanavond neem ik met wetenschap en muziek afscheid. Verline Hermans, een oud collega van de TU, komt een keynote doen over de bedreigingen van artificiële intelligentie voor het onderwijs. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En daarna speelt er een lekkere live band waar mijn vriendin een van de zangeressen is, om de avond toch met de voetjes van de vloer te beëindigen. Want laten we eerlijk zijn, geen leven zonder muziek.
1: Geen leven zonder muziek, maar dus wel zonder onderwijs, zonder het Stedelijk Gymnasium. Jan-Henk van der Werf, heel erg bedankt voor de afgelopen 7 jaar. Alle interviews en alle tijd die je ook in onze omroep hebt gestopt. En geniet ook even van het niets doen.
2: Dankjewel en graag gedaan.
3: Zo, voeten in het zand, cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
4: Dit is 105. Het is 7 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
6: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
5: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard en val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was ook

meld, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren, worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nice.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de Eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Jelle Schmid. Hele goedenavond. Je luistert naar een speciale Jelle's vakantie jukebox. Leuk dat je er bent.

0: Kim Wild. En uiteraard, ja, Nena, hè, wie kan er vergeten. Dames en heren, je luistert naar Jelle's Vakantie Jukebox. Gezellig dat je erbij bent. Ik ben er niet alleen in de studio. Ja, we zijn nog eventjes in de studio nu, want straks gaan wij op reis. Nu zijn we nog hier. Ik ben hier met Jaromir Kerkhoff.
1: Hallo. Hallo.
0: Passagier 1. Eva Vels.
2: Ja,
0: passagier
2: hallo.
0: Passagier 2. Leuk dat jullie erbij zijn, jongens. We gaan vanavond, nou, zoals jullie aan het muziekje hoort, ook net aan het nummer natuurlijk. We gaan Duitsland eens even verkennen vanavond.
2: Ja. Ik ben benieuwd.
0: Vorige week zijn we in België geweest, in Frankrijk. Jaromir, je was er niet bij, maar je hebt wel geluisterd.
1: Ja, ik was bijna bang dat ik even de Eurostar moest nemen om jullie daar op te zoeken. Nee, maar nee, gelukkig gaan we eerst via Nederland.
0: Zeker weten, ja inderdaad, want we zijn gewoon weer teruggekeerd. Dus wij gaan vandaag het mooie Duitsland verkennen. Het leuke is, we gaan dus muziek draaien uit Duitsland. Muziek ook die met Duitsland te maken heeft. Maar het leuke is misschien wel dat jij als luisteraar ook onderdeel bent van dit programma uiteraard. Je mag ten eerste gewoon gratis mee op radioreis met ons. Hè. Je hoeft geen koffer te pakken, niks. Je hoeft alleen je radio aan te zetten op Haarlem 105. Wat we wel van je vragen dan, in plaats van een toelage of iets dergelijks. Een leuk verzoekje misschien.
2: Ja.
0: Wat met Duitsland te maken heeft. Of misschien een mooi verhaal. Hè. Misschien heb je wel een mooie band met het land. Misschien ben je er ooit geweest of juist helemaal niet. Nou, al dat soort dingen willen we dolgraag weten.
2: Een mening over Duitsland. Of ja. Over Duitsers.
0: Ja, nou precies. Nou, op dat aspect
2: laat
0: laten we het
2: lekker
0: in. Laat
2: het niet te gek worden, maar
0: precies.
2: We zijn wel benieuwd.
0: We zijn heel erg benieuwd. 06 105 105 38 kan je je reactie achterlaten. Goed, we gaan even luisteren naar Peter Fox. Dan zijn we zo bij je terug.
3: Ja. Yeah. Bin ich geboren.

0: wat een geweldige versie, hè? We kennen het allemaal van Pussycat Mississippi. Normaal de Engelstalige versie van de Nederlandstalige band uit Limburg. Maar ze hebben dus ook een prachtige Duitse versie opgenomen. Ja. Snabbelen noemen ze dat, ook in een Duits woord gezegd, hè, dames en heren. Geweldig, geweldig Mississippi van Pussycat. De Duitse versie op Haarlem Moord 5. Dames en heren, wij gaan zo lekker vertrekken naar Duitsland, stel ik voor.
1: Ik heb er zin in.
0: Spannend. Het is de hoogste tijd.
1: Gaan we met de auto?
0: We gaan met de Haarlem Moord 5 bus uiteraard. En vorig jaar ook. Dat het mooie is, met de auto kan. Hè? Maar met zo'n busje heb je ruimte voor die jukebox die mee moet.
1: Dat is wel waar.
0: Want we hebben natuurlijk, ik heb allerlei plaatjes in die jukebox gedaan voor vanavond. Maar het kan ook nog zo zijn dat er iemand via onze mobiele studio een berichtje stuurt met een fantastisch nummer. Dat we denken, ja, dus eigenlijk moeten we een hele voorraad kleine plaatjes meenemen. Het komt goed, maar daar hebben we wel een grote bus voor nodig.
1: Ja.
0: Goed. Laten we dat zo maar eventjes doen. Maar dat was dus echt een beetje een snabbelnummer. Hè, net. Een Nederlandse artiest die ook een Duitse versie heeft gemaakt. Om een beetje te scoren. Hè, een beetje extra luisteraars te krijgen. Nou, er is één artiest die dat nooit zou doen. Die is trots op zijn Nederlands zijn. Dat zou hij gewoon nooit doen. Hè. Dit is echt een Nederlander puur zang. Nederlandse artiest die heeft nooit in het buitenland gezongen. Toch?
1: Okay.
0: Zou je denken. Nou ja, het is in ieder geval een bekend geluid. Hier is hij, in de Duitse versie. Niet Hilversum 3, maar Volksmund. Herman von Veen.

0: Nou, dat Duits heeft hij wel onder de knie, dacht ik zo, hè, Herman van Veen.
1: Ja, geweldig. Het is fantastisch.
2: Hij kan dat beter dan dat ik het kan.
0: Alsof hij, nou, dat denk ik ook, maar alsof hij gestudeerd heeft, bijna fantastisch.
1: Ja.
0: Hey, jongens. Wij zijn met een soort Haarlem 105-bus naar Duitsland gegaan. En het is niet te geloven, maar dit is ook een soort tijdreis-aspect. Want we zijn met de snelheid gegaan, jongens. Paul. We zijn aangekomen bij onze eerste plek. Ah. Dat is een plek, ja, Romeo.
2: Waar zijn we?
0: Nou, dat ga ik je dus nu vertellen. daar zijn we afgelopen jaar geweest. En het is een bekende stad die vlak bij de grens bij het Drielandenpunt in Nederland ligt. Ik heb het over ons begin van de radioreis van deze week, Aken. Net al over de grens inderdaad in Duitsland. En hoewel het tegenwoordig een gezellige studentenstad is, was Aken ooit een van de allerbelangrijkste steden van heel Europa. Dames en heren.
1: Oh.
0: Dat komt vooral door één man.
1: Vertel.
0: Karel de Grote. Ah. Meer dan 1200 jaar geleden maakte hij van Aken zijn hoofdstad. Vanuit deze stad bestuurde hij een enorm rijk dat zich uitstrekte over delen van West-Europa natuurlijk. En eigenlijk enorme landmassa's.
1: Volgens mij was het het grootste land sinds het Romeinse Rijk.
0: Is dat waar?
1: Het allergrootste rijk, zeg maar, na het Romeinse Rijk op zijn top.
0: Nou, ik geloof je meteen. Ik geef jou als geschiedenis sidekick, want jij hebt tenslotte vorig jaar geschiedenis op een bijzonder hoog niveau gehaald. Dus ik hou jij er als sidekick, hou ik je er even bij. En zijn paleis stond hier bijvoorbeeld in Aken, maar ook zijn laatste rustplaats bevindt zich in de indrukwekkende Dom van Aken. Ja, zeker weten. Die Dom die is trouwens ook heel erg bijzonder. Het was het eerste Duitse monument dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO terechtkwam. Eeuwenlang werden hier Duitse koningen gekroond voordat ze echt keizer konden worden. Maar Aken staat niet alleen bekend om keizers en om de geschiedenis. De stad is ook beroemd om zijn warmwaterbronnen. Jawel, jawel, zeker. Al sinds de tijd van de Romeinen kwamen mensen hierheen om te baden in het mineraalrijke water. En sommige bronnen in die stad en buiten de stad zijn zo warm dat er stoom boven het water hangt. Het is echt een hele...
2: Wow.
0: Ja, zeker weten. Dat is ook nog eens een mooi aspect. Maar tegenwoordig trekken veel bezoekers toch voor iets heel anders naar Aken. Vooral richting het einde van het jaar, Jaromir. Wij zijn
2: zal
0: ook,
2: zal het zijn.
0: Wat zal het zijn?
1: Dat had Karel de Grote vast ook in zijn gedachten toen hij het zijn hoofdstad
0: weten,
1: maakte.
0: Zeker weten, zeker weten. Ja, zodra de dagen korter worden, de temperatuur daalt, verandert de historische pleinen en het historische centrum van Aken in een van de bekendste kerstbestemmingen van Duitsland, vooral onder Nederlanders. Kerstmarkt van Aken telt elk jaar meer dan 1 miljoen bezoekers. Lichtjes, glühwein, kraampjes, hè. We hebben ook van alles lekker gegeten. Ja, meer bloemkool gefrituurd. Nou, dat was lekker, zeg. Ongelooflijk. Ik zou niks meer anders willen.
1: Maak je van iets zo gezond, iets zo ongezond?
0: En het was ook gewoon helemaal niet lekker.
1: Ach,
0: het was een soort kaassaus eroverheen. Wat helemaal solide werd na 3 seconden.
2: Het viel heel erg tegen.
1: Ja, maar als je het ook in de kou kaassaus gaat eten, dan gaat het ook gewoon mis.
0: Ja, inderdaad. Maar goed, Aken is dus echt een mooie stad. En al helemaal een goede stad om onze Duitse etappe voor vanavond te beginnen, denk ik. En Karel de Grote, Eva, er is toevallig een nummer gemaakt... door Steely Dan, zal je het ontgaan zijn.
1: Oh my god.
0: Het nummer gaat niet over Karel de Grote, maar het is wel... Hoe zit dat precies, weet jij dat?
1: Het gaat niet over hem, maar het gaat over een soort New Yorkse vriend van hun.
0: Ja.
1: Maar het gaat wel over een heel droevig figuur, volgens mij.
0: Maar goed, niet Karel de Grote in ieder geval, maar het deelt dan nou Kid Charlemagne op Haarlem 105.

0: Andersom kan het dus ook, hè? Duitse zangers die juist een Engelstalige hit scoren. Peter Schilling, moet ik zeggen. Peter Schilling met Major Tom. Op Haarlem Noord 5, dames en heren. Ja, Omer, ik zag jou... Opeens viel het kwartje bij jou, deze man zingt niet in het Duits.
1: Ja, nee. Maar zelfs nadat ik het wist, verstond ik nog steeds de helft niet van wat hij zei.
0: Maar ik wil hem nog zeggen, hij kan nog wel beter Engels dan dat Herman van Veen Duits kan. Of zeg je van nou,
2: ja, maar dat vind ik nog steeds veel zeggen, hoor.
0: Ja.
2: Want hij kan ook niet heel goed Engels, toch?
0: Dat klopt.
1: Ja, nee, dat zeker niet.
0: Hé, hey, jongens, luister eens. Ik hoor water.
1: Hey.
0: Ik hoor een riviertje. Dat betekent maar één ding. We zijn uit Aken weg. We zijn weer getijdreisd ongeveer. Want we zijn zo'n 150 kilometer. Of 170 kilometer zelfs. Naar het zuiden gegaan, jongens.
2: Zo hebben we snel gedaan.
0: We zijn iets meer in het zuiden. Aken is een mooie stad. Maar het is toch een beetje dat Nederlands. Een beetje dat industriële. We gaan even lekker echte geschiedenis in de mooie Duitse bergen, heuvels, rivieren. Je kent het wel. In ieder geval, mocht je het nog niet kennen, je hoort de stromen in de verte.
2: Ja, ik word er helemaal
0: 170 kilometer verderop zijn we in Trier. Jongens, hebben jullie daar wel eens van gehoord?
2: Ja, volgens mij ben ik er zelfs een keer geweest.
0: Dat meen je niet. Ben jij in Trier geweest?
2: Volgens mij wel.
0: Nou, dan ga ik je nu allemaal oude informatie vertellen. Dus ja, meer niet.
1: Ik ben nog nooit in Trier geweest.
0: Ik ook niet, dus het
1: is
0: twee
1: tegen. Ik ben geen Trierdeling.
2: Volgens mij zijn mijn ouders mij daar een keer kwijt geweest.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Misschien was je wel in de fantastische Porta Negra. Of, Nigra. Dat moet ik zo direct eventjes zeggen, ja. Het is gewoon een zwarte poort, hoor, jongens. Geen zorgen. Even kijken. Je stapt eigenlijk meteen de Romeinse tijd binnen als we uit de bus stappen in Trier. Want Trier is echt een van de oudste steden van Europa. Het wordt ook wel de oudste stad van Duitsland genoemd, dames en heren. Romeinen stichtten de stad al ruim 2000 jaar geleden en noemden haar Augusta Treverorum.
2: Oh ja.
0: Weet je wel?
2: Duidelijke taal.
0: En veel van de geschiedenis is nog altijd zichtbaar. Bijvoorbeeld het bekendste kenmerk van de stad, waar jij misschien wel verdwaald bent geweest, Eva, was de Porta Nigra dus. Een enorme Romeinse stadspoort van donker natuursteen. En wat wel interessant is, die poort die is dus bijna 2000 jaar oud.
1: Wauw.
2: Wow. Maar staat die poort ergens in de stad of is dat echt een beetje middle of nowhere?
0: Nee, staat in de stad.
2: Oh, oké. Okay.
0: Echt in de stad zelf. Ja. Ja, zeker weten. Het is een beetje half afgebroken. Gewoon, het is een oude poort.
1: En is het alleen de poort of zit er ook nog een muur aan?
0: Nee, het is echt alleen de poort. Daarom, het is echt een soort monument, maar het is bijna 2000 jaar geleden. Het is wel interessant, want het is door de tand des tijds wel veranderd natuurlijk. Maar het is op zich nog, je ziet echt wel nog die Romeinse invloed en dat soort dingen. En nog een interessant weetje, Eva.
2: Ja?
0: Weet jij toevallig wie er in Trier geboren is?
2: Nee.
0: Welke bekende persoon? In 1818.
2: Weet ik wie dat is?
0: Dat denk ik wel. Karl Marx, jongens.
2: Ach,
0: serieus, in Trier geboren. Ja,
2: nou,
0: zeker weten.
2: Goed,
0: en zijn
1: grote vriend.
0: Onze grote vriend. En zijn geboortehuis is tegenwoordig een museum dat ontzettend veel bezoekers trekt. Door de hele wereld natuurlijk. En er is ook nog een leuke legende. En daarom hoor je dit riviertje ook. Want namelijk, de rivier die door de stad heen stroomt is de Moezel. Kennen jullie die?
2: Ik ken alleen moezelwijn.
0: Oeh, nou daar gaan we straks nog verder over hebben.
1: Maar ik ben zelfs niet bekend met moezelwijn.
0: Nou, dat ga ik je straks allemaal uitleggen. Maar we gaan eerst even een leuke legende behandelen uit deze stad. Uit Trier. Want volgens het verhaal zou de duivel zelf mee hebben geholpen bij de bouw van de grootste brug over de Moezel. En ook de oudste. En in ruil daarvoor eiste hij de ziel van de eerste persoon die die brug zou oversteken. Maar de bouwers waren er te slim af. Ze stuurden eerst een wolf de brug op.
2: Ja, die ging toch al naar de hel.
0: Exact. De duivel was woedend dat hij was bedrogen. En hij zou zo hard op de brug hebben gestampt dat de stenen daar nog altijd een kleine knik vertonen midden op de brug.
2: Oh.
0: Dat is toch een leuk verhaal.
2: Ik vind het wel een beetje kinderachtig van die duivel. Die denkt van, het is me niet gelukt en dan ga ik maar stampen alsof ik een kleuter ben.
0: Ja, maar ik vind het wel leuk. Ik vind het typisch weer.
2: Als een soort almachtig wezen zou ik zeggen, dan kan hij ze nog beter te graven nemen, toch?
0: Ja, ik vind dat ook in ieder geval. Maar jullie zijn nu op de hoogte van Trier, mooie stad.
2: Ja.
0: Vol met geschiedenis, maar we kunnen nog wel een stuk zuidelijker, hè, dacht ik zo. We willen echt een beetje die vakantiestemming pakken. Zon, rivier, wijn, alles. Nou, dat gaan we zo direct doen. We gaan zo direct richting een oord reizen, wat een heel klein stadje is langs de Rijn, een andere rivier. En vanaf dan volgen we de Rijn nog verder naar beneden. Eerst nog even wat muziek uit Duitsland. Een bandje uit de jaren 90. De Hobnail Boots heette ze.
2: Wie kent ze niet?
0: Nou, wie kent ze niet? Nou, niemand behalve Nederlanders. Ze hebben hier een heel klein hitje gehad. En in Duitsland en over de hele wereld is het geen enkel ziel kent dit nummer. Maar wij wel, op Haarlem 105. The Sunray in Your Eyes.

0: Tame Impala, The Boat I Row. Denkt u misschien thuis, is dit ook een Duits nummer? Is dit een Duits artiest? Nee. The Boat I Row, hè? Ik bedoel, we gaan hier tenslotte de rivier weer op, dames en heren. Want we zijn aangekomen bij onze volgende bestemming. Jawel.
1: Hoor je dat? Vertel.
0: We zijn weer aan een rivier.
2: Hey,
0: we zijn weg van de Moezel dit keer. We zijn 150 kilometer naar het oosten gereden vanuit Trier. Dus we zijn nog redelijk zuid gegaan, maar ook nu weer helemaal verder het binnenland van Duitsland in. En het landschap verandert daar langzaam. Hè? Heuvels worden steiler, de Rijn die duikt opeens op en overal zie je wijngaarden tegen de hellingen aanstaan. Welkom jongens in Rüdesheim am Rijn. Jawel.
1: Rüdesheim am Rijn,
0: ja.
1: Mooi.
0: Zeker weten, ja. Rüdesheim, dat is misschien wel een van de bekendste wijndorpen van Duitsland. Het ligt midden in het Rijndal. Een gebied dat al eeuwenlang bekend staat om zijn wijnbouw dus ook. Hè. En die combinatie van steile hellingen, heel veel zon en die rivier ook, de dehydratatie, zorgt voor een ideaal klimaat voor druiven. De meeste mensen die denken bij Duitse wijn aan... Wat voor wijn, Jaromir?
2: Glühwein.
0: Ja, oké. Okay, ja.
1: Grüne Veltline.
0: Witte wijn vooral, hè? Ja. De Glühwein is een apart kindje weer. Maar vooral als je Duitse wijn, dan denk je aan een Riesling inderdaad. Een Grüne Veltliner. Een witte wijn in ieder geval. Maar het interessante hier is dat er in deze regio, vooral langs de wijn, ook verrassend veel rode wijn gemaakt wordt.
1: Oh.
0: Dat wist ik eigenlijk ook helemaal niet. Vooral de druif Spätburgunder, beter bekend als Pinot Noir. Doet het hier uitstekend. Vet. De rode Rijnwijnen, zoals ze worden genoemd ook, die zijn buiten Duitsland veel minder bekend. Maar door wijnliefhebbers en locals worden ze enorm gewaardeerd. Dat is eigenlijk het enige wat ze daar drinken in Rüdesheim. Dat is wel erg leuk. Het is zelf ook gewoon een heel mooi stadje. Naast dat het pal aan de Rijn ligt, is het een gezellig plaatsje vol met van die vakwerkhuizen. Weet je wel, die
1: in veel
0: Zuid-Duitse plaatsen. Wijnkelders, terrassen. En een van de bekendste straten van het dorp / stadje, dat is de Drosselgasse. Dat is een smal steegje van nog geen 150 meter lang. En daar zijn zoveel helemaal gevuld met restaurantjes, wijnlokalen, live muziek en cafeetjes en zo. Dat is echt een heel gezellig stadje, moet dat zijn.
1: Okay.
0: Ik ben nog nooit geweest, maar het is heel erg leuk. Nou, we zijn er nu, tenslotte. Vooral in de zomer, zoals nu, periodes, hè, is het echt de hele dag lekker druk.
1: Heerlijk.
0: Mooi. Ook de omgeving is heel erg bijzonder, hè. Boven de stad staat het Niederwaldenkmal, moet ik zeggen.
1: Kmal?
0: Ja, een enorm monument omdat de eenwording van Duitsland werd gebouwd. Vanaf daar heb je een prachtig uitzicht over de Rijn, waar de ene na de andere rondvaartboot voorbij vaart. Want het is best wel toeristisch. En voor niets staat dit deel van het Rijndal ook de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het is echt dusdanig mooi en van waarde. En wat ik ook nog wel een heel leuk weetje vond, dat is ook een beetje een halve legende. Volgens een oude traditie proefden schippers die langsvaarden op de Rijn daar vroeger onderweg graag een glas Rijnwijn. Hè? Die rode wijn, dat was uniek, dat wilden ze wel proeven voordat ze hun reis vervolgden. Dus ze stopten gewoon de boot, kregen van de eerste beste wijnkoopman gewoon een glas wijn en ze vaarden weer door.
1: Okay.
0: Nou, toch is toch ideaal. Ik vind dat wel mooi.
2: Ja. Ik denk dat wij ook zo even een Rijnwijn gaan
0: nemen. Ik vind het een goed idee. Ik krijg er helemaal dorst van, man. Ongelooflijk. Ja, dan moeten jullie maar. Ik moet nog presenteren. Dan mogen jullie een Rijntje nemen. Dat leverde de streek niet alleen een goede reputatie op natuurlijk. Door al die mensen die in die boten zaten. Die de verhalen weer verder vertelden. Maar waarschijnlijk ook een botsinkje of twee op het water soms.
1: Ja, ik denk na een aantal Rijnwijntjes.
0: Ja, inderdaad, dat denk ik ook.
1: Maar wordt een soort giethoorn, denk ik.
0: Ja,
1: met,
0: dat denk ik dus ook
1: Aziatische inderdaad. Toeristen.
0: Maar kortom, Rüdesheim am Rijn is een plek waar geschiedenis, natuur en vooral wijn al eeuwenlang samenkomen. En ik vind het genoeg gepraat zo. We gaan eens eventjes genieten van een glaasje van die lekkere zomerwijn, durf ik te zeggen. Dat ken je een nummer van Nancy Sinatra, waar we vorige week al gedraaid. Maar ja, als je de uitzending nu al even luistert, hè, dan snap je dat niet opgaat.

Zomerwijn. Dit keer niet van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, maar van Nana Gualdi en Ralf Paulsen. Ja, u moet het maar net eventjes weten, hè. Dames en heren, we hebben een berichtje binnengekregen van iemand die toevallig niet onbekend is in de regio. Dat is namelijk Winfried. En die zegt, Jelle, Eva en Jaromir. Worden allebei genoemd, ook gelukkig. Leuk die Duitse reizen met de Haarlem 105 Bus. Hier nog een Duits verzoekje en een gute Weiterreise alvast. Ja, dat komt wel goed, denk ik. Hè. We gaan het komende uur, kan ik alvast even voorspellen, Winfried. Ik weet niet of je gerekend hebt op bezoek of dat je zo direct naar bed gaat. Maar we komen misschien nog even bij je langs met onze bus. Want het volgende uur duiken we namelijk Zwitserland in. Jawel. Het land waar mijn oom Winfried dus woont. Daar gaan we ook in het dorpje nog even een klein bezoekje plegen. En verder gaan we de mooie Rijn gewoon volgen. Naar onder eigenlijk, zo simpel is het. En dat verzoekje wat Winfried heeft aangevraagd, dat is toch wel een heel erg mooi nummer. Een van de toch wel beste producten uit Duitsland van de afgelopen decennia, durf ik te zeggen. Hier op 105, de Spider Murphy Gang, Skandal im Sperrbezirk.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jelle Schmid.
3: Ja, goedenavond. Je luistert nog steeds naar Jelle's vakantie jukebox. Zet je radio aan. Luister lekker mee. 105.

0: Ja, het zou best wel kunnen dat de beste Duits sprekende mensen van Nederland hier zelfs geen chocola van kunnen maken. Want dit is namelijk, ja, Zwitser-Duits, hè, dames en heren. We zijn in Zwitserland. Zelfs, ik denk, Herman van Veen had dit niet begrepen met zijn fantastische Duits.
1: Zelfs Herman van Veen, het genie, dat is zeker. Herman van
2: ik
1: Veen.
2: Ik moet wel zeggen, na dit nummer dacht ik eigenlijk wel even dat ik op Texel was.
0: Ja, dat snap ik. Ja, dat moeten we zo direct maar even vertellen. Maar in ieder geval, dit is echt de Zwitserse muziek van, ja, moet ik even kijken. Bleek, dat is een rapper uit Zwitserland. En Nicolas Sen, dat is een of andere, ja... muzikant uit Appenzell, ergens in het middenland. Dus dat is wat conservatiever, maar een leuke combinatie in ieder geval. En inderdaad, Jaromir, hier wij waren op Texel op vakantie ongeveer 9 jaar geleden, denk ik, ondertussen. Is dat?
2: Ja.
0: 10, 9 jaar geleden,
2: 10, zoiets. Ja.
0: En toen hadden wij een cd gekregen van mijn fantastische oom Winfried. Ik ben even de naam ontschoten wat er op die cd stond, maar het was in ieder geval een cd van iemand die jij kende. Die had hij aan ons gegeven en die hebben wij toen op Texel de hele vakantie opgezet. En er zaten wat missers tussen, maar dit is dan toch wel weer een guilty pleasure geworden.
2: Ja.
0: Een lekker nummer dit, hoor.
1: Ja, ik vind het ook, ik ken het niet, maar ik vind het eigenlijk best een banger.
0: Einfach, Tony Einfach nog iets was het in ieder geval. Het was een leuke cd. Goed, dames en heren, dit uurtje zijn we dus in Zwitserland aanbeland. We gaan de Rijn gewoon weer een beetje volgen, stroomopwaarts. Zo direct gaan we naar het beetje drie landenpunt tussen Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Nou,
1: okay.
0: Wie mij kan vertellen welke grote stad er ligt, wint de leverworst. En wat we verder gaan doen, mooie muziek uit Zwitserland, maar ook gewoon muziek die te maken heeft met het thema. Ten slotte gaan we de rivier een beetje af. We hebben een soort een amfibievoertuig, weet je wel. We hebben een bus, ja. Maar we kunnen ook, als het nodig is, even snel die rivier oversteken.
1: Ja.
0: Handig.
1: Dat is echt heel high-tech van Haarlem 105.
0: Ja, maar dat weet je, dus
1: echt
0: het
1: hele jaar salaris hebben ze erin gestoken.
0: Oké, maar terecht wel, toch? Dit
2: ja,
0: is wel handig.
2: Het is wel het busje is
0: de
2: wel...
0: De crème.
1: En hij doet het goed ook, want hij haalt ons in recordtijd van plek naar plek.
0: Zeker, zeker. Ja. Maar goed, we volgen dus de Rijn. We gaan mooie stadjes verkennen, mooie dorpen. En ook nog eens een keer een heus natuurwonder, dames en heren. Dus blijf vooral luisteren dit uurtje. En mocht je nou verzoekjes hebben over Zwitserland of een leuk verhaal of iets anders, 06-105-105-38. Laten we die rivier maar eens een keertje opgaan. Ja, zwemmend wordt dat wel erg zwaar. In die bus gaat het ook nog wel. We kunnen altijd nog overstappen op een boot. Misschien van Christopher Cross. Sailing.

0: Heel goed. De oma Els, de thee staat op.
1: Dames en heren,
0: de Love Bugs waren dit op 105 met Miracle. Een nummer wat vorige maand is uitgekomen van een band, dus Water of Love Bugs, die uit Basel komen. Dames en heren, de stad waar wij nu zijn aanbeland in Zwitserland is Basel.
2: Ja, dat is prachtig
0: meteen,
2: hier.
0: Zeker weten. Nou, mooi hè, dat valt me ook op. Als je even om je heen kijkt inderdaad, het is dus een beetje een drielandenpunt.
1: Het is eigenlijk echt een baken van rust hier.
0: Tussen, Eva, de drielandenpunt van?
1: Zwitserland.
0: Ja.
2: Dat voor één.
1: Duitsland.
0: Ja.
1: En Frankrijk.
0: Heel goed, ja.
1: Ik was aan het twijfelen.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Het is helemaal in het noordwesten, helemaal linksbovenaan in Zwitserland eigenlijk zijn we aangekomen. De eerste grote stad die we dus tegenkomen als we de Rijn volgen vanuit Duitsland is Basel. Dit is de enige grote Zwitserse stad die echt aan beide oevers van de Rijn ligt. Sterker nog, de rivier verdeelt de stad eigenlijk in tweeën en wordt verbonden door heel veel karakteristieke bruggen. Dames en heren.
1: Aha.
0: Ja, Basel is misschien niet de hoofdstad van Zwitserland. Hè. Die hebben ook een bondstad, Zwitserland. Dat is een vreemd verhaal überhaupt, maar dat is weer een verhaal van een andere keer. Het is wel een van de belangrijkste steden van dat land. Hier komen de grenzen dus van Zwitserland, Frankrijk en Duitsland bijna samen. Je kan dus binnen een paar minuten van land wisselen, maar het is net niet echt een drielandenpunt. En dus de Rijn, waar we vandaag dus langs reizen, speelt er een hoofdrol. Op warme zomerdagen springen honderden inwoners gewoon de rivier in, alsof het een klein zwembadje is. Niet om te zwemmen van de ene kant naar de andere, of door een gebrek aan bruggen. Maar om zich met de stroming mee te laten drijven en gewoon een stukje lekker mee te zwemmen.
1: Oh, dat klinkt zo rustgevend. Dat zou ik nu ook wel willen.
0: En het leuke is, hun spullen stoppen ze daar in een speciale waterdichte wikkelfish, wordt het genoemd. Dus het is eigenlijk een kleurrijke zwemzak die inmiddels het symbool van Basel wordt. Wikkelfish, dus echt een vis, een visvormige
1: tas. Is het een merk
0: tas,
1: of is dat echt de naam van een...
0: Het is denk ik een merk, maar het is een gebruikelijke naam geworden.
1: Ah,
0: het is een
1: soort net zoals Luxe Afflex,
0: zeg maar. Ja, zoiets misschien inderdaad. Maar dat is wel een leuk gezicht, want inderdaad mensen die... Ja, die nemen gewoon hun spullen mee in zo'n waterdichte zak. En Basel staat ook bekend als de cultuurhoofdstad van Zwitserland. Er zijn meer dan 40 musea, waaronder een van de oudste kunstmusea ter wereld zelfs.
1: Oh, wow.
0: En er vindt hij elk jaar Art Basel plaats. Een grote en belangrijke kunstbeurs voor moderne en hedendaagse kunst. Wat wel leuk weet je is, hoewel Zwitserland geen zee heeft. Hè, jullie weten, het ligt midden in Europa eigenlijk. Wat dat betreft heel
2: dat
0: ver van de zee.
2: Inderdaad.
0: Heeft het wel een grote haven, Basel. Via de Rijn varen vrachtschepen helemaal naar Rotterdam en weer terug. En zo is Basel dus al eeuwenlang een belangrijke toegangspoort van Zwitserland tot de rest van Europa. Dames en heren, dat was Basel. En we gaan zo recht snel door, want we hebben nog heel veel te bespreken. Dus we moeten echt snel doorgaan, stel ik voor. We gaan dus eventjes naar een ander Zwitsers nummer luisteren. Het is weer een parodie. Nou ja, dat is een beetje de eigen mening of je het zo slecht vindt. Maar het is een Zwitser-Duitsstalige versie van een classic van Dusty Springfield. Eva, heb jij een enig idee?
1: Ik heb geen idee.
0: Nee? We gaan naar luisteren. Der Sohn vom Pfarrer, Sina.

0: Tina was dit op 105.
1: 105.
0: Ja, de zoon van Pfarrer. Geen idee, één van de twee in ieder geval. Ja, de Duitse spraak, dus vooral de Zwitser-Duitse. Ja, dat ontschiet me toch nog wel eens een keertje. Overigens, ja, om jullie cd waar we het eerder over hadden, was dus de cd Einfach Kurt. Ja, hebben we eventjes net gekregen van Winfried. Cool. En Winfried, ik vind het jammer dat je niet open doet. We staan met z'n allen voor je deur. want we zijn aangekomen in het pittoreske stadje Elisau. Jawel, dat is een plaats als je een heel wat kilometers nog richting oostelijke richting vanuit Basel de Rijn volgt, kronkelend. Kom je eerst nog langs een enorm kraftwerk wat we ontmoeten. Dat is een soort, ja, hoe moet je dat zeggen? Eigenlijk een soort energiewinningsding dat het water er keihard uitvalt.
2: Ja.
0: Maar dan moeten we de stroom opwaarts. Dus dan zijn we er toch maar even uitgegaan en eventjes anders gewoon gegaan. Maar goed, in ieder geval, daar zijn we langs. En nu zijn we aangekomen in Elisau, dames en heren. Ja, misschien kennen jullie het niet, dat is logisch. Eva, jij kent het wel.
2: Ik ken het zeker.
0: We zijn er meerdere malen geweest.
2: 2 keer maar liefst.
0: Zeker weten.
2: Dat ik er ben geweest.
0: En hoe kan jij dat omschrijven, Elisau, in een paar zinnen?
2: Ja, het is een heel mooi, inderdaad, pittoresk stadje. Een baken van rust en... het is er eigenlijk altijd lekker weer. Ook als het geen lekker weer is, is het daar lekker weer.
0: Het is altijd op de manier, inderdaad. Nou, het mooie is inderdaad, het dorp ligt tegen een heuvel aan. Aan de originele kant in ieder geval. En vanaf die kade kijk je uit over de prachtige Rijn. Hè. Daar zwemmen ook heel veel mensen in het water. Langzaam stromend water. Bootjes die voorbij varen ook. Je hebt ook een soort klein veerbootje naar een verder plaatsje. Geen grote terrassen. Het is helemaal niet zo toeristisch. Ook het is gewoon... lekker relaxed allemaal daar.
2: Het is allemaal heel relaxed, ja.
0: Inderdaad, ja. In de zomer, zoals nu, verzamelt bijna het hele dorp zich bij de Rheinbadi. Dat is geen groot zwembad, maar dat is een soort... ja, klein. Ze hebben een soort zwembad in de Rijn gemaakt. Het is een soort badje waar het Rijnwater doorheen zwaar. Je moet dat een soort vergiet zien.
3: Ja.
0: Mensen kunnen er niet... het water kan er doorheen, maar de mensen niet. Dus je kan ook als kindjes kan je daar zwemmen zonder dat je kind kilometers de Rijn meegevoerd wordt. En je hebt ook nog een duikplank. Je hebt alles daar. Het is eigenlijk een soort, inderdaad, bijna een soort waterspeeltuin. Dat is ook het mooie, inderdaad. Je kan er het rivierwater induiken of lekker in het prachtige ligweidetje daar zo gaan liggen zonnen.
2: Oh, echt. Ja. Don't tempt me.
0: Een flesje bier misschien erbij. Lekker aan je mond zetten en naar achter werken. Dat kan allemaal daar in Elisau. Toegang is gratis. Hè. Ik bedoel, het is gewoon een deel van de gemeente daar. En het mooie is, als je daar ligt, dan hoor je om het kwartier ongeveer een trein. Dan denk je, oké, hier ligt toch helemaal geen spoor. Nou, een paar honderd meter verderop loopt een enorme spoorbrug van Elisau naar Raft. Dat is dan weer een plaatsje aan de andere kant van de Rijn. En die brug die is ontzettend hoog. Bijna 50 meter boven het water komt die uit. Dat is echt zo'n oude stenen brug met stenen pilaren. Ja, ik kan het je eigenlijk, als je het niet weet, moet je het eigenlijk even opzoeken bijna.
2: Het is wel
0: een prachtige
2: heel
0: brug.
2: Prachtig.
0: Heel imposant. En daar rijden de treinen gewoon heel simpeltjes overheen, alsof het niks is. Ja, leuk.
3: Adembenemend.
0: Ja, wat het Elisau ook nog wel bijzonder maakt, vindt, is de sfeer. Je ziet mensen met een boek aan de waterkant zitten. Wandelaars die dat pad langs de Rijn volgen. En fietsers die onderweg even stoppen voor een snelle duik. Afdrogen en weer verder fietsen. Het is een plek waar eigenlijk niet heel veel gebeurt, maar op de goede manier. Dat vond ik eigenlijk de beste omschrijving zelf. Ja. En daarom wil je er eigenlijk blijven hangen. Het is heel relaxed daar.
2: Het is echt heel relaxed.
0: Ja, precies. Hey, we gaan zo direct nog eventjes verder. Hè. We hebben nog heel wat Zwitserland te coveren. Maar Winfried, jammer dat we niet bij je langs mochten komen. We gaan in ieder geval eventjes luisteren naar wat niet-Zwitserse muziek. Wel iets om een beetje Elisau samen te vatten wellicht. Het is van de Jerry Spencer Band op 105. Cool Breeze, want die staat daar gelukkig ook nog wel eens.

0: Festival van Oosterniema. Dames en heren, op Haarlem 105, die minstrels. En je hoorde er eventjes hebben, die vrouw Steernima. Nou, die kan niet stil zijn. Maar goed,
1: ik denk misschien wel de meest iconische schreeuw in de hele muziekgeschiedenis.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Misschien moeten we die vaker gaan draaien. Ik denk dat iedereen dat erg kan waarderen.
2: Ik was wel gefascineerd. Ik kon er niet van wegblijven, nee? Zeg maar, van dit nummer.
0: Nee, dat snap
2: ik. Het is niet van, ik ga dit uit. Ik weet niet wat de volgende move gaat zijn.
0: Nee, dat snap ik heel goed. Hey, dames en heren, hoor eens even.
2: Ik hoor weer water.
0: Ik hoor ook weer water. Nou, ik hoor eigenlijk zulk water, moet je eigenlijk horen. We moeten er bijna niet meer overheen kunnen praten. Maar dat zullen we even voor het gemak eventjes wat zachter zetten hier. Want we blijven de Rijn steeds volgen, hè, nog steeds. Verder stromen opwaarts. En vanuit Eglisau, dat mooie pittoreske stadje / dorpje, rijden we ongeveer 25 kilometer verder langs de rivier. En komen we aan bij een van de meest indrukwekkende plekken van heel Zwitserland. De Rijnval bij Schaffhausen. Eigenlijk is het bijzonder je voor te stellen dat diezelfde rivier die we net zagen in Eglisau bijvoorbeeld, waar we net in dat weidje hebben gelegen nog en nog even een plons hebben genomen, en in Basel eerder, heel anders is. Want hier verandert het terrein ineens compleet. Het water stort met enorme kracht naar beneden over een rotsachtige rand. Want deze Rijnval is namelijk de grootste waterval van Europa, dames en heren.
2: Echt waar?
0: Zeker weten. Ja, echt waar. Vooral als je kijkt naar hoeveelheid water die er per seconde bijeen stroomt. Ja, de cijfers die zijn indrukwekkend, hè? Vooral qua grootte dan. De waterval is ongeveer 150 meter breed en 23 meter hoog. Vooral in de zomer, wanneer het smeltwater uit de Alpen de rivier voedt, komt er gigantisch veel water naar beneden. Gemiddeld stroomt er, zeg mij niks hoor, maar meer dan 370 kubieke meter per water per seconde over de rand.
1: Oh, wauw.
0: Ja, Jaromir, meer kijk maar aan, dat is de kenner. Van kubieke meters water, dat is bijzonder veel. Het mooiste uitzicht krijg je eigenlijk overal daar in de buurt. Maar het allermooiste uitzicht krijg je vanaf een bootje dat je bijna midden tussen het geweld van het water brengt. Hè. Het is best wel toeristisch. Je kan naar een bootje boeken eigenlijk naar die waterval. Je vaart naar de beroemde rots in het midden van de waterval, waar je via een trap omhoog kunt klimmen. En bovenop die rots sta je letterlijk omringd door het donderende geluid van het water dat tientallen meters naar beneden stort eigenlijk. Maar de Rijnval is niet alleen een natuurwonder. Het is ook de plek waar mensen al eeuwenlang gebruik van proberen te maken. De kracht van het water werd vroeger ingezet voor molens en industrie. Tegenwoordig draait alles vooral om het spektakel en komen er jaarlijks gewoon miljoenen bezoekers op af. Misschien is het mooiste nog wel dat de Rijn hier even zijn rustige karakter verliest. Hè? Want de Rijn is over het algemeen een vrij rustige rivier, lekker langzaam. Maar op dit soort plekken is het juist echt een krachtig beest. Bijna.
2: Zo.
0: Jullie zijn er stil van, merk ik.
1: Zo, ja.
2: Ja, ik ben gewoon helemaal verbouwereerd door dit verhaal.
0: Ja, nee, dat snap ik wel. Nou, dat snap ik wel goed. Eva, wij zijn er nog nooit geweest. Maar volgende keer, als we ooit nog een keertje naar Zwitserland gaan, behalve nu dan, oké, nu zijn we er. Maar ik bedoel, nu moeten we snel weer door. Ja, maar je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, zeker.
0: We kunnen nu even dat bootje pakken. We kunnen niet dat bootje met die dingen. We moeten nog een keer terug. Dus stel voor dat we met z'n drieën, als we nog een keer naar Zwitserland gaan, gaan we eventjes wat dichter bij die Rijnval kijken. Want ik hoor hem nu wel te achtergrond, maar ja.
1: En even tijd kunnen nemen om ervan te genieten.
0: Om die 370 kubieke meter water per seconde
2: op je in te nemen.
0: Nou, dat dacht ik goed. Zo direct gaan we verder op onze reis nog. Hè. We gaan verder de stroom op. Ongelooflijk. Ja, als we zo doorgaan kunnen we heel Zwitserland wel door. Dat zal ik u niet aandoen, dames en heren. Maar we gaan nog wel een paar mooie plekjes opzoeken. Zo direct eigenlijk alweer een van de laatste etappes zelfs. Goed, ik stel voor dat we eerst eventjes naar een muziek gaan luisteren. Het is een niet-Zwitserse artiest. Sterker nog, het is een Engelse band die iedereen wel kent, denk ik. Uit Birmingham. Je hebt bekende nummers, Mr. Blue Sky, Last Train to London, maar ja, daar zijn we ook niet in de buurt. Maar dit nummer is én prachtig en bijzonder toepasselijk. Op 105, ELO, Waterfall.

0: Oh nee. Nee, ik begrijp dat er een technische storing is met de verbinding van DJ Bobo. Nou, daar zitten we allemaal ontzettend mee in onze maag.
1: Ik denk dat er inderdaad een kras op de plaat zit. Ja, ja.
0: En dat slaat meteen over. Maar dat is ook. Ik denk dat we over een hobbel reden, jongens. Die Zwitserse wegen zijn fantastisch. Maar net op zo'n moment dat René Bouwman, oftewel DJ Bobo, aan het zingen is, stopt hij ermee. Ik heb trouwens 2 mededelingen, jongens. Even opletten. Ik ben aan het rijden, maar kom op even.
1: Ja,
0: deze man heet DJ Bobo, maar is 58. Dat je denkt, wanneer laat je die naam eens los?
2: Ja, hoe oud zijn we nou?
0: DJ Bobo.
2: Ja, ik vind het wel vrij infantiel. Bouwman. Ja.
0: Noem gewoon even Renéetje B of zo.
2: Dat klinkt wel weer heel erg crimineel,
0: maar... Ja, oké. En ten tweede, we hebben een bericht gekregen van Winfried. Waar we net nog aan de deur stonden. En dan deed het niet open. Maar geen excuus hebben we gekregen. Maar wel een leuk feitje over die waterval waar we net waren. In Schaffhausen natuurlijk. Hij zegt nog een extra weetje wat de waterval betreft. Sinds een paar jaar wordt dit fenomeen vooral door toeristen uit India bezocht. Oké, leuk. Dan vraag je af waarom. Nou, in een heel kort fragment van een hele populaire Bollywoodfilm was deze waterval te zien. Die is daar geschoten.
2: Oh, wat grappig.
0: En sindsdien komen er echt de grootste doelgroep van toeristen die er nu afkomen zijn mensen uit India. Uit een hele korte film. Dat is toch grappig eigenlijk?
2: Ja, dat is heel grappig.
0: Dus ja, inderdaad. Het is daar wel drukker nog geworden. Maar het is wel zeker de moeite waard, dames en heren, voor de mensen thuis ook. Net geen Indiërs gezien overigens. Dames en heren, ik stel voor dat we eventjes doorgaan met onze mooie reis. Want we zijn ondertussen alweer ergens anders aangekomen. Onze laatste etappe alweer van onze Zwitserse reis. We zijn namelijk na de Rijnval een stuk, een heel stuk verder gereden. Is namelijk bij het mooie dorpje Stein am Rijn.
2: Stein am Rijn.
0: Ja, het rijmt mooi ten eerste.
2: Ja.
0: En ten tweede, het is eigenlijk nog mooier dan het rijmpje zelfs. Er gebeurt hier iets bijzonders namelijk met de Rijn. De rivier die ons helemaal vanuit Duitsland heeft meegenomen. Nou, eigenlijk andersom, hè. Die houdt hier eventjes op met de smalle stroom tussen de oevers. Maar bij Stein am Rijn mondt de Rijn namelijk uit in de Unterzee. Dat is een groot meer. Deel van de Bodensee. Die naam is denk ik wat bekender. Ja, dus het is eigenlijk waar de Rijn... we zijn nu natuurlijk omgekeerd de Rijn gaan volgen. Maar in principe mondt de Rijn daar je uit en zo. Ja, in ieder geval heel interessant. Stein am Rijn, een klein stadje is het. Maar het lijkt bijna alsof je een soort openluchtmuseum binnenloopt. Het historische centrum staat namelijk bekend om de prachtige beschilderde gevels. Op veel huizen zie je kleurrijke taferelen met verhalen uit geschiedenis, oude beroepen, bijbelse taferelen ook nog. En daarom wordt Stein am Rijn ook wel een van de mooiste stadjes van Zwitserland genoemd. Midden in het stadje staat het voormalige klooster Sankt George, of St. George, geen idee. Dat al eeuwenlang over de rivier uitkijkt. En vroeger was Stein am Rijn een hele belangrijke handelsplek, omdat schepen hier een route volgden tussen de Rijn en de Bodensee dus. Hè, waar het dus een uitmondt. En juist die ligging aan het water, ook aan het grotere water, maakt de sfeer in het stadje zo bijzonder. Want langs de kade zitten mensen op terrasjes. Kleine bootjes dobberen rustig voorbij. Een beetje die Rijnmonding in. En de rivier lijkt hier bijna tot stilstand te komen. Voordat hij weer naar beneden stroomt. Hè, in die kleine rivier vormt. Het is heel, heel sereen. Als je dacht dat het in Eglisau rustig was. Nou, Stein am Rijn is het Eglisau keer 10.
2: Ja, die komt dan ook op het lijstje terecht.
0: Ja, zeker weten. En ook bijzonder, wat ik al zei, weet je, de Rijn die verdwijnt hier niet helemaal. Natuurlijk aan de andere kant van de Bodensee, bij Constant, helemaal in Duitsland. Is het andere deel van de Rijn. En dat oorsprong natuurlijk uiteindelijk helemaal in de Alpen ergens. Het is een hele lange rivier, maar dit is een soort tussenstop eigenlijk van de Rijn. Hier mondt het uit in een meer en daarna gaat het weer verder. Nou, mooi toch? Ik stel voor dat we hier de etappe voor Zwitserland ook even afsluiten. Een klein stadje waar geschiedenis, water en vooral Zwitserse gezelligheid. Al is die soms wat zeldzaam, maar die is hier zeker wel aanwezig. Zo direct nog even een korte nabeschouwing. Hè, want we moeten tenslotte ook weer naar huis. Het is heel leuk om in Zwitserland te zitten. Maar ja, wij hebben ook nog afspraken tenslotte.
2: Ja.
0: Dat hoor je zo direct. Dus eerst nog eventjes een nummer wat niet zozeer met de omgeving te maken heeft. Maar wat ik ook altijd wel een heel mooi, melancholisch en rustgevend nummer vind. Net als deze mooie stad Stein am Rijn. Hier is Procol Harum, Lomberg.

0: Ja, dames en heren, voor mensen die niet met onze mooie 105 bus mee zijn, en dat is natuurlijk het gros van de mensen. Eva die zit hier een beetje in te storten en ondertussen genieten van de muziek. Want dit is een nummer van Liz Acia, als ik het zo goed zeg. Dat is de allereerste songfestivalwinnares ooit uit 1956. De allereerste versie, niet met dit nummer, maar heeft ze wel gewonnen in ieder geval. Jij zegt, ik vind het eigenlijk wel een gaaf nummer.
1: Ja, ik vind het is heel raar en kitsch, maar ik vind het wel wat hebben. Waarom? Ja,
0: dat snap ik wel inderdaad. Oh. Jongens, Eva stort in, ik stort in. We hebben een hele mooie radioreis vanavond gemaakt. Ik denk dat het tijd is om af te gaan sluiten. Zo'n hele mooie etappe. Hè? Duitsland en Zwitserland achter ons gelaten. Wij gaan nu met onze bus, die gaan we afdroppen. Die wordt weer later naar Haarlem gereden door iemand anders. Dat is niet onze verantwoordelijkheid. Dat is wel weer lekker.
1: Ja.
0: Dus wij gaan naar de luchthaven, de plaatselijke luchthaven. Eva, weet jij hoe die heet?
1: Kloten.
0: Kloten Airport. En daar zie ik Jaromir hier op Frons en die denkt, dat is een vreemde naam. Dat klopt. In onze taal is het vooral een hele rare naam. Maar in Zwitsers is het gewoon een plaatsje wat bij Zurich in de buurt ligt. Waar het vliegveld dus ligt.
2: Ja. Klinkt logisch.
0: Ik stel voor dat we een bijzonder vliegtuig nemen. We nemen zo direct een vliegtuig met een hele melancholische zanger aan boord. Maar dat hoor je zo direct wel. In ieder geval, we hebben een mooie reis vandaag gehad. Onze koffers zijn gevuld, denk ik, met verhalen, jongens.
2: Ja, nee,
0: we hebben toch mooie dingen gemaakt.
2: Prachtige nummers.
0: En prachtige wijn. Vooral hebben we meegesmorreld in de koffers vanuit Rudesheim.
1: De Rijnwijn. Die Rijn hebben we echt onveilig gemaakt.
0: Precies. Dus vanaf Duitse kerstmarkt in Aken tot wijngaarden langs de Rijn. Zwitserse mooie dorpjes langs de Rijn. En die mooie Rijnval. Volgende week stappen we weer in de radioreis. Dus dan is die hopelijk weer in Haarlem geleverd. En vertrekken we opnieuw naar een nieuwe bestemming. Waar we heen gaan, ja, dat merkt u dan wel weer. In ieder geval nieuwe plaatsen, nieuwe muziek, nieuwe verhalen. Goed, het vliegtuig waar we instappen is het vliegtuig van Peter Koelewijn. De KL204. En ik hoor u graag volgende week weer. Tot dan.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. De school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: nothing. Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot